0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip.

0: Pomona en Jacko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
1: Inhalen zonder goed overzicht. Als u gaat inhalen, zorg dan voor een goed overzicht. Haal alleen in als je de weg volledig kunt overzien. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
0: Pomona en Jacko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank.
2: Bij Republic Bank maken we het openen van een rekening nog makkelijker. Open daarom vandaag nog je rekening online via Republic Onboard. Snel, veilig en gemakkelijk. Upload je documenten, vul je gegevens in en binnen korte tijd ben je klaar om te bankieren. Bezoek www.republicbanksr.com en start direct. Bankieren begint bij jou.
0: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip. Naviu.
2: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
3: Inhalen zonder goed overzicht. Als u gaat inhalen, zorg dan voor een goed overzicht. Haal alleen in als je de weg volledig kunt overzien. De verkeersbarometer staat vandaag op 30.
2: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank.
4: Bij Republic Bank maken we het openen van een rekening nog makkelijker. Open daarom vandaag nog je rekening online via Republic Onboard. Snel, veilig en gemakkelijk. Upload je documenten, vul je gegevens in en binnen korte tijd ben je klaar om te bankieren. Bezoek www.republicbanksr.com en start direct. Bankieren begint bij jou.
2: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.

0: honger, weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip.

0: Skip. Das Skip.
1: Happy Yay Sin. In een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100%

Goedenavond en welkom bij de presentatie van The Magic 10. De 10 beste hitsongs in Sranangya. En we doen de eerste van de maand mee. Maar weet je wat we doen? We starten altijd met de top 3 van de vorige week. Op 3, Anita Pinterest. Ja.

We gaan naar direct door met de presentatie van de 10 beste hitsongs. Op 10 uit Zuid-Afrika, Tyla en Zara Larsson uit Europa. She did it again.

0: U hoorde dat net de nummer 10 op de Magic 10. She Did It Again. En die wordt gedaan door Tyla en Zara Larsson. We gaan dan direct naar 9. Not Nice van Nathalie LaRose en Benjamin Faya. Die staan op 9.
1: Nummer 9.

0: Van 9, direct naar de promo van deze week. Eén van de promo's van deze week. Akon is terug. Dit is de ringtone.
1: Dit is een radio-gie.

Akon, die woont tegenwoordig niet meer in Afrika. Hij woont in New Jersey, waar het allemaal een beetje rustiger is. Je hoorde de promo van dit uur, Ringtone. En van de promo naar nummer 8. Jensea, Vibes Cartel en Russian, Talk to Mina op nummer 8.

0: Shang Yang Vice Cartel.
1: Ja, je hoorde daar de nummer 8 op onze Magic 10. Wat doe je hier? Het is kwart over 8 s'avonds. Wat doe je hier? Je werkt hard, hè?
2: Ja, er is altijd werk. Er is altijd wat te doen.
1: Er is altijd wat te doen, ja. Mijn collega Vanessa die is hier, ja. En we deden daarnet de nummer 8 op onze Magic 10. Van 8 naar 7. Maluma en Kanya Garcia. 1 plus 1.
3: Nummer 7.
4: Si para amar se necesitan dos. ¿Pa' qué le insistes a esa relación? Ya es hora de hacer lo que te dicta el corazón.
5: Que iba a cambiar, eso te prometió. Porque te engañas y sabes que no funciona. No es que tú seas sincero.

Lucky number 7 hoorde u daarnet. 1 plus 1 van Maluma en Kanye Garcia. De nummer 7 op de Magic 10. En van 7 naar 6. Ja, die de. Will you be free?

0: Je hebt hem daarnet gehoord, ja. A former Magic FM number one. 3 weken op de nummer 1 positie van onze Magic 10, ja. Libby Free van Suyenge, die staat op 6.
1: Laat McDonald's je meenemen naar de gebeurtenissen in Hawkins met Stranger Things Tales of 85 collectie in jouw Happy Meal. Verzamel de mini-buildings en iconische locaties. Van mysterieuze plekken tot de hotspots. Creëer jouw eigen dorp met alle favoriete personages en de monsters. Perfect voor fans, collectors en alle kids. Haal het vanaf nu, de Stranger Things Tales of 85.
0: The Magic Dead. Only on Radio 10. Van 6 naar 5. Hey, dit zijn sessions on my way.

termina One Plus Mon Fan Maloma en Kanya Garcia op 7 op 6 Suyenge met Libby Free en daarnet nog On My Way van Sessions op nummer 5. We gaan naar de tweede promo van deze week. Ah, niet tongen naar bonjo. Dat alleen ga ik zeggen.

0: Yogi D, die is na jaren terug. U hoorde dat net de tweede promo van deze week. En dat is dus Sonté. En van de promo, de tweede promo, naar de Blurred Lines van Robin Thicke en Pharrell Williams.
1: Flashback. Flashback. Flashback. Dit is een magic flashback.

0: noted that the flashback this week on some magic. Dan, een van de best verkochte hitsongs op aarde, ja. The Blurred Lines. En van de Blurred Lines naar nummer 4, dit zijn Asake en DJ Snake. Een van mijn favoriete songs op de Magic 10. We gaan lof prijzen en aanbidden. Dit is worship.
1: Everything you do.

0: Je hebt hem gehoord daarnet, ja. Worship, die is gospel. En van de nummer 4 naar de hits of the world met Mr. Factory. Dit is Raoul.
1: Ladies and gentlemen,
2: Hits of the world. Er is een nieuwe song op nummer 1 en dat is op naam van Olivia Rodrigo. Dit is Drop Dead op de Billboard Hot 100. Ze staat ook op nummer 1 in de UK Singles Chart Top 100.

in Zuid-Afrika op nummer 1. Trashion Molly, DJ Promatic en Dendovilla. Dit is Bojelo.

0: Hits of the World. The magic that only on Radio Fan.
1: Verslag van de nummer 1 positie. We moeten de nummer 3 doen op onze Magic 10. Dit is Paul Amerali met Lobby Confitti.

0: Paul Amerali, de gymleraar, ja, de icon van de algemene middelbare school. Maar niet alleen daar, hij is gewoon een Surinaamse icon. Want hij gaat dwars door generaties en na 40 jaar heeft hij nog een nummer 1 gescoord op de Magic 10 met Lobby Kong Fiti. Dat wil zeggen dat we nu een nummer 1 hebben. Maar van nummer 1 naar nummer 2, dit is Spinterest van Anita, de nummer 2 op de Magic 10.
1: Nummer 2.

0: En dat was het voor de Magic 10. De volgende week doen we de nieuwe presentatie van de 10 beste hitsongs in Suriname. Tot dan.
1: De Magic 10.
2: Magic 10.
0: Honger voor twee

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play. 3.

Mirage Casino. Onze klantvriendelijke parkeerplaats biedt gratis en beveiligd parkeren voor alle Mirage Casino klanten. Toegang via de Domineestraat of de Keizerstraat. Mirage Casino. A pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

Geniet van een luxe gaming experience, een prettige ambiance. Win groot en geniet dagelijks van ons heerlijk open buffet. Mirage Casino, a pleasure to play.

ven. Je bent ook daar. En a wins me is in misre tapu. Justenza de awang sai broka betong. Opo mi tong tong.

0: Skip. Dat Skip.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
2: Naskip.

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu.
2: iDrive for the uphill battle.
3: Designed for ultimate engine performance. Shell Helix Synthetics. Drive on.

0: Skip. Dat Skip.
1: Elke dag gaat snel. Schoolrit en werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.
2: Pomoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
3: Routine en bijna op plaats van bestemming. Blijf alert in het verkeer totdat je op de plek van bestemming bent. Veel fouten gebeuren namelijk vlak voor het bereiken van de eindbestemming, omdat de scherpte dan afneemt. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
2: Pomoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank.
4: Zoek je comfort, technologie en veiligheid in één SUV? Maak kennis met de Pomoda C5. Met 6 airbags, 360 graden camera en een 5-star ANCAP safety rating. Geniet van luxe met lederen interieur, slimme connectiviteit en sfeerverlichting. Rijd de Pomoda C5 vanaf $27,940 met 7 jaar garantie of 200.000 kilometers garantie. Pomoda C5, innovative technology meets high-tech style.
2: Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.

0: I drive for the uphill battle.
1: Designed for ultimate engine performance. Shell Helix Synthetics. Drive on.
2: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
3: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
4: Naskip. Naviu. United Cement. We produceren in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
5: Gepassioneerde mensen, slimme technologie, klantcontact dat meer is dan een gesprek. Bij Yours draait het om werk, maar zeker ook om persoonlijke ontwikkeling en kansen. De groei van onze members is onze trots. Ben jij klaar om met ons te groeien? Solliciteer dan direct via yours.sr of mail je cv naar recruitment@yours.cc. The source is truly yours.
4: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
6: CRS Imports, als geen ander, gespecialiseerd in vlotte en professionele inklaringen van vrachtzendingen voor uw bedrijf of organisatie. Maak vrijblijvend contact met CRS Imports en weeg de voordelen af die wij bieden met onze inklaringsdiensten. CRS Imports is, zoals u weet, ook de specialist in het verschepen van vracht- en handelszendingen vanaf Nederland en de USA, als ook online bestellingen. Maak contact, CRS Imports, Johan Adolf Pengelstraat 110, mail info@zrsimports.com of bezoek de FB-page zrsimports.com. Voor direct contact bel 52 1155. ZRS Imports. We ship to ship again.
2: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan kunt hangen. Spaar ze allemaal en beleef jouw eigen Mario avontuur. Haal het vanaf nu in jouw Happy Meal.
7: Dat voelt pas heerlijk. Zacht, comfy en die geur.
8: Monbijou, de wasverzachter voor de zachtste kleding en een geur waar niets tegenop kan. Verkrijgbaar in 5 heerlijke geuren.
7: Monbijou, bij elke wasbeurt mijn juweel.
9: CNF International, quality.

Goedemorgen, het is weer zondag in Suriname en uw trouwe metgezel Radio 10 is ook weer met u. Dit is het programma tussen 7 en 9 op Radio 10.

0: Das gibt
1: Wasserzicht door cataract bij iCare Polykliniek staan we voor u klaar zonder lange wachttijden. Kom langs voor een inloopbijplek of bel ons op 42 45 45. Appen kan ook via WhatsApp 870 1682. iCare Polykliniek, Julianastraat 12A. Voor snel en helder zicht.
2: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
3: Naskip. Naviu.
4: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100%.

0: skip. Dat skip.
1: Honger voor twee? Of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook de

Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan kunt.

0: honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip.

0: Magic Den.
1: Heb jy sin in 'n echte klassieker? Ryd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100%

0: Skip. Das Skip.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepsing winkels.
2: DriveWise, powered by Crown Oil en Total Energies. Direct wegrijden na het starten van uw auto kan extra slijtage veroorzaken omdat de motor nog niet volledig gesmeerd is. Laat de motor daarom eerst enkele seconden draaien voordat u vertrekt. DriveWise, powered by Crown Oil en Total Energies.
1: United Cement, the strength of the future.
3: Met trots maken wij bekend dat Sleepy Keys voor CNF International Envy. Voor u verandert er niets. U kunt blijven rekenen op de beschikbaarheid en kwaliteit die u van Sleepy gewend bent. Om ervoor te zorgen dat alle mama's en papa's kunnen blijven rekenen op de beste kwaliteit, worden Sleepy luiers voortaan gedistribueerd door CNF International Envy. Sleepy blijft in Suriname verkrijgbaar.
4: CNF International. Quality.

0: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
2: Naskip.

heeft vanmorgen tussen 7 en 9 weer geluisterd naar het zondagochtendprogramma. Hopelijk hebt u genoten van de muziek, zoals trouwens op iedere zondag. Een prettige dag toegewenst.

Beste luisteraars, welkom bij de Magic Variety Tour van Radio 10 door Europa. De tour waarbij wij u meenemen op een reis naar alle onafhankelijke landen van Europa. En in dit geval gaat het om 48 landen. Waarbij wij het onder andere zullen hebben over, maar niet beperkt tot, de ligging, de bevolking, de verscheidenheid en verschillen, de pracht en anekdotes van elk land, als ook andere wetenswaardigheden. Zoals u wellicht van ons gewend bent, presenteren wij u de landen in alfabetische volgorde. In de tussenstop van vandaag is aan de beurt Monaco.

0: McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan kunt hangen. Spaar ze allemaal en beleef jouw eigen Mario-avontuur. Haal het vanaf nu in jouw Happy Meal.
1: CRS Imports, als geen ander gespecialiseerd in vlotte en professionele inklaringen van vrachtzendingen voor uw bedrijf of organisatie. Maak vrijblijvend contact met CRS Imports en weeg de voordelen af die wij bieden met onze inklaringsdiensten. CRS Imports is zoals u weet ook de specialist in het verschepen van vracht- en handelszendingen vanaf Nederland en de USA, als ook online bestellingen. Maak contact, CRS Imports, Johan Adolf Pengelstraat 110, mail info@zrsimports.com of bezoek de FB-page zrsimports.com. Voor direct contact bel 52 1155. ZRS Imports. We ship to ship again.
2: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskim. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskim. Sranasani.
1: Naskip, na view.
3: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100%.

0: CNF International. Quality makes perfect.
1: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te

Monaco, officieel het Vorstendom Monaco, is 's werelds tweede kleinste staat. Het is zo klein dat wij binnen een uur het hele land kunnen bewandelen. Het is de enige dwergstaat aan de Middellandse Zee. Te bedenken dat het vanaf de onafhankelijkheid nog kleiner was. Daar later meer over. Een klein land met een van de langst heersende monarchieën van Europa. Het huis van Grimaldi, dat sinds 1297 heerst over Monaco. Deze parlementaire monarchie wordt geleid door prins Albert II. Op dit moment is er, na het overlijden van premier Didier Guillaume in 2025, niemand die de rol van premier inneemt. Dit is overigens een positie die wordt ingenomen door een Franse persoon die met advies van de Franse regering aangewezen wordt door de prins. Een inwoner van Monaco wordt een monegasque genoemd. De munteenheid is de euro, net als in Andorra, San Marino en Vaticaanstad, ondanks dat zij alle vier geen lid zijn van de Europese Unie. Deze vier dwergstaten mogen als enige niet-EU-landen elk hun eigen euromunten slaan. Eerdere monetaire overeenkomsten met zowel Frankrijk als Italië van voor de invoering van de Europese munt liggen hieraan ten grondslag. Nieuwsgierig naar wat dit kleine land te bieden heeft en waarom het überhaupt een onafhankelijk land is. Stapt u in, onze reis gaat beginnen.

Monaco is aan drie zijden omringd door Frankrijk, terwijl het in het zuiden grenst aan de Middellandse Zee. De naam is afkomstig van de Grieken die het al rond 600 voor Christus Monoikos noemden. Dat vertaalt zich naar enkel huis. Het heeft een lengte van 3,2 kilometer en een breedte van tussen de 135 en 900 meter. Dat maakt dat de totale oppervlakte slechts 2,08 vierkante kilometer is. Als je zo'n kleine oppervlakte als landoppervlakte hebt, telt elke meter in de benoeming van deze oppervlakte. Ons district Paramaribo is 87,5 keer groter dan Monaco. En daarbinnen is zelfs het resort Centrum 4,3 keer groter dan Monaco. Het land beschikt niet over een luchthaven zoals wij die kennen. Wel beschikt het over een heliport met landingsplek voor 8 helikopters. Vanaf de 8 kilometer ten westen gelegen Franse internationale luchthaven van Nice is het 7 minuten vliegen met een helikopter. Onze luchthaven JAP

0: Echter is Monaco, met 38.000 inwoners, natuurlijk veel drukker dan ons Paramaribo. Sterker nog, tijdens kantooruren verdubbelt dit aantal zo ongeveer als inwoners van naburige Frankrijk en Italië er arriveren om te werken. Met tegen de 19.000 permanente inwoners per vierkante kilometer is Monaco het dichtstbevolkte land ter wereld. Alleen Macau, de autonome regio in China, is met bijna 22.000 inwoners per vierkante kilometer een dichter bevolkt gebied dan Monaco. Echter is het geen onafhankelijk land, maar een deel van China. Van de inwoners van Monaco is 24% Monegasque, terwijl 22% van de bevolking uit Fransen bestaat. Italianen nemen 20% van het inwonersaantal in, terwijl de resterende 32% bestaat uit Britten, Zwitsers, Russen, Belgen en anderen. De officiële taal is Frans. Andere veelgebruikte talen zijn het Italiaans, Engels en het Monegaskisch. Een taal die zijn oorsprong kent in Genua, de hoofdplaats van de Noord-Italiaanse regio Ligurië. Wat deze regio met Monaco te maken heeft, komt zo dadelijk. Het Monegaskisch was een met uitsterven bedreigde taal. Inmiddels wordt het op school als vak aangeboden aan kinderen tussen 8 en 12 jaar. Inmiddels spreekt zo'n 17% Monegaskisch. Uiteraard heeft, hoe kan het ook anders in Europa, geloof een grote rol gespeeld. Op dit moment is zo'n 90% katholiek en bijna 4% andersoortig christen, is nog net geen 2% jood en hangt de rest van de mensen geen geloof aan. Het katholieke geloof is de officiële staatsreligie en houdt een nauw verband met de monarchie. Hoe? Dat hoort u zo dadelijk.
1: You're listening to Magic Variety.

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu.
2: De eindfase van de Suriname Major League is aangebroken. En nu telt elke minuut en elke goal. Op 2 mei trappen we af om 5:30 met Transvaal tegen Brokkie. En om 8:00 is het tijd voor de nummer 3, Fori. Die zal spelen tegen koploper Binoet. Op 3 mei gaat het voetbalfeest verder. Wanneer Inter Mungotapu en Flora zullen strijden voor winst. En om 8:00 sluiten Leo Victor en Inter Wanica het weekend af. Kom, beleef de actie en steun jouw team. Kaartjes haal je vanaf 1:00 voor de wedstrijd bij het SZ-stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Sunibet en Fernandez Barway. United towards the next major goal.

Terug naar het eerder genoemde Italiaanse Genua en waarom het Monegaskisch afstamt van een dialect uit Genua. Monaco werd al voor het begin van de jaartelling bewoond door onder andere Liguriërs. In 1191 stichtte de Italiaanse stadstaat Genua, ook toen al de hoofdplaats van de Liguriërs, een vestiging in Monaco. Dit fort werd trouwens later omgebouwd tot het huidige prinselijke paleis. Tussen de 11e en 13e eeuw was er veel oneenigheid over de benoeming van bisschoppen. Tussen de machtige Duitse keizers en aanhang van het Heilige Roomse Rijk en het evenmachtige pausdom. Italiaanse stadstaten waren onderdeel van het Heilige Roomse Rijk en zo ook Monaco. De voorouders van de huidige monarchie, edelen afkomstig uit Genua, waren echter aanhangers van de paus. Om die reden waren zij niet langer welkom in Genua. En met een sluwe truc kon de familie Grimaldi in 1297 Monaco veroveren. Soldaten van de familie, vermomd als monniken en gewapend met zwaarden, wisten de bewakers te overmeesteren. De herinnering van deze sluwe daad is afgebeeld in het wapenschild van het huis van Grimaldi. Vanaf dat moment oefende de Grimaldi-familie zijn macht uit over Monaco. Al waren er momenten dat zij het niet volledig voor het zeggen hadden. Daarbij denken wij aan de overname tijdens de Tweede Wereldoorlog door eerst de Italianen en later de Duitsers. En dat terwijl Monaco zich neutraal had gepositioneerd. Sluw zijn is wellicht in de aard van het huis, want de vorst van destijds, Lodewijk II, spande uit angst samen met de Duitse satellietregio van Zuid-Frankrijk. Zo kon Lodewijk II in ieder geval de dood of uitzetting ontspringen. Het huis werd in 1949, met de bekroning van prins Reinier III, opnieuw geïnstalleerd.

0: Sinds de onafhankelijkheid van Frankrijk in 1861 is Monaco's oppervlakte door middel van twee projecten van kunstmatige landaanwinst met bijna 40% toegenomen. Voor de onafhankelijkheid behoorden de oostelijker gelegen Menton en Roquebrune ook toe aan Monaco. In 1861 werden deze twee steden door prins Karel III verkocht voor 4 miljoen frank aan Frankrijk. Hiermee verloor het vorstendom 95% van zijn territorium, als ook de enige bron van inkomsten tot dan toe. In ruil daarvoor, als ook loyaliteit, kon Monaco onafhankelijk worden. Eigenlijk was dat laatste al in 1641 geregeld via het verdrag van Péronne. Ook kon Monaco vanaf dat moment op militaire steun van Frankrijk rekenen. Het had, en heeft trouwens, nog steeds daarom ook geen eigen leger. Tot op dit moment worden de buitenlandse aangelegenheden ook door Frankrijk geregeld. Alhoewel het tij zo'n 150 jaar later, in 1793, keerde voor Monaco en het als gevolg van de Franse Revolutie werd geannexeerd door Frankrijk. Met de val van Napoleon in 1815 werd Europa herverdeeld en werd bepaald dat Monaco een protectoraat van het Koninkrijk Sardinië zou worden. Toch viel het in 1860 terug in de boezem van Frankrijk en werd de eerder genoemde ruil en de onafhankelijkheid al gauw een feit.
1: Zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
2: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
3: Naskip. Naviu.
1: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps. I'm
4: loving it. Nexans is de naam van een Franse topkabelproducent, wereldspeler in de energietransitie. Nexans is wereldwijd leider in kabelproducten en oplossingen en gespecialiseerd in elektrische en datatransmissie voor onder meer de energiesector. Kies voor een hoogwaardig product dat voldoet aan de hoogste kwaliteits- en brandveiligheidseisen. Kies Nexans. Voor informatie, Schaike Licht en Techniek, Gongrijpstraat 211. Nexans. Electrify the future.

Met het verlies van 95% van de landoppervlakte en geen verdere bron van inkomsten, scheelde het niet veel of Monaco werd failliet verklaard. Het was de moeder van prins Karel III, prinses Caroline, die het brein was achter de vernieuwde manier om inkomsten te vergaren. Een groot casino openen. Dit was een manier voor de Italianen en Fransen om hun kans op nog meer rijkdom te vergroten. En Monaco was daar de perfecte locatie voor. Immers, gokken was in beide landen verboden. Dit plan zette een keten van ontwikkelingen op gang en inmiddels is 1 op de 3 inwoners in Monaco miljonair. Echter niet van het gokken, want het is een verboden bezigheid voor Monegasken. Voor het kunnen betreden van de casino's is je paspoort tonen daarom verplicht. Overigens is sprake van betaalde entree. Het bekendste casino van Monaco, het Monte Carlo Casino, dat zich vertaalt naar de Berg van Karel, opende zijn deuren in 1863. De verdiensten uit dit casino liepen zo hoog op dat prins Karel de inkomstenbelasting voor de bevolking afschafte. In geval u liefhebber bent van de oudere James Bond films, heeft u zowel in Never Say Never Again als GoldenEye een idee van het casino gekregen. Overigens gaat 10% van de winst van dit casino naar het prinselijk huis. Andere belastingvoordelen maken van Monaco een zogeheten belastingparadijs. Vele, zeer welvarende mensen varen er wel bij hun vermogen onder te brengen op Monaco, grondgebied. Een voorbeeld hiervan is de rijkste persoon van Groot-Brittannië, Jim Ratcliffe, die in 2019 zijn vermogen van 21 miljard pond veiligstelde in Monaco om zodoende 4 miljard pond aan belasting te ontwijken. Two, three.

0: Ik denk dat zij nu wel een website hebben, maar toch duidelijker en misschien meer bekendheid eraan geven. En het tweede is een lab. Een testlab, dat hebben we echt heel hard nodig.
1: Dat lab.
0: Ja, het is echt heel hard nodig. Want kijk, ik heb een filmpje gemaakt van mijn proces, hoe het was. Je gaat naar LVV, je gaat naar BOG, ze sturen je naar LVV. Van LVV word je teruggestuurd naar BOG. Van BOG word je gestuurd naar volkshuisvesting. Volkshuisvesting stuurt je terug. Het was een hele weg. Ja. Maar uiteindelijk zijn we op dat beland bij standaardenbureau. Dus, ik hoop dat er echt een testlab komt.
1: Nee, ik ben het met je eens. Je noemt echt drie belangrijke dingen. Duidelijkheid en instructies. Sterke instituten. En dat lab is echt heilig. Als het nou vis is of voor bananen. Of cassave maken.
0: En cosmetica. En vooral cosmetica. Is een probleem. Want kijk, voor voeding volgens mij kan je makkelijk naar biologie gaan en ze testen. Maar als je gaat voor cosmetica, niemand weet wat je moet. Niemand weet waar je naartoe moet.
1: Raoul, dus vanuit jouw perspectief. Wat moet er de komende 2 jaar gebeuren? Dat het nog beter gaat dan het wel met Cynthia gaat.
2: Ja, kijk, er is eigenlijk natuurlijk heel veel. Hè. En er is ook een devil's advocate die zegt van luister dan, hallo Suriname. Laten we eerst beginnen met kunnen voldoen aan de lokale markt. Hè. Laten we onze kwaliteitsstandaarden, kwaliteitsnormen en dergelijke opvoeren. En probeer je eigen lokale markt eerst te voorzien voordat je überhaupt begint te denken aan exporteren. Toch? En daar zit natuurlijk heel wat in, hè? Maar dat is gewoon ook een feit.
3: Want kun je dat niet bijvoorbeeld hand in hand doen?
1: Precies.
3: Lokaal en internationaal? Want dan, als je hier focus je niet buiten Suriname. En ik vind, en complimenten voor wat mevrouw Cynthia bereikt. Dat is heel mooi. Ik vind dat we echt moeten gaan zitten op export de komende paar jaren.
1: Natuurlijk moet je de lokale bevolking voeden, om het even zo te zeggen, en hun haren laten wassen. Maar uiteindelijk brengt de export meer voor ons qua economische groei, van diversificatie, van valuta. Maar ik ben het met Raoul eens. Het
2: is niet mijn standpunt of zo per se hoor, maar ik geef even aan de realiteit waarin we zitten en kijk wat ik dan als aanvulling wil geven. Want we proberen het natuurlijk parallel te doen. Maar er zijn dus best wel veel hordes die we moeten overwinnen. Ja? En die hordes moeten we eigenlijk allemaal in kaart brengen. Eigenlijk zijn ze al in kaart. We hebben verschillende stakeholder mappings gedaan en de IDB komt straks ook weer met hun rapport. En aan de hand daarvan moeten we naar die visie gaan van inderdaad, de bedrijven meenemen en naar niche-markten kijken. En dan exporteren.
1: Ja. Nee, en ik zie ook echt verbetering. Hè. Om positief af te sluiten. Ik heb zelf bij CITA gewerkt. Ik zie verbetering. Maar dat kan altijd beter. Want uiteindelijk zit export niet in mooie programma's. Hè. Uiteindelijk zit export in een ondernemer die zegt, luister, ik ga het doen. Mm-hmm. En Cynthia is daar een voorbeeld van. En ik weet zeker dat er nog meer voorbeelden zijn. Dus we gaan ze enthousiasmeren om het te doen. En ook richting CITA te gaan. Dankjewel Raoul. Dankjewel Cynthia.
0: Ja, graag gedaan.
2: Graag gedaan.
4: Dit is Business Radio.

0: Je geniet ervan met Interfood. Elke dag weer.
1: Bent u een kleine ondernemer of een grote organisatie? BDO Suriname, uw betrouwbare partner in audit en assurance diensten, belastingadvies, consultancy en voor het outsourcen van uw administratie. Wij staan u bij met lokale kennis, internationale ervaring en persoonlijke aandacht. Zo haalt u meer uit uw organisatie en helpen wij u bouwen aan een sterke toekomst. BDO Suriname, lokaal geworteld, wereldwijd verbonden.
2: Snel, veilig en kostenefficiënt internationale betalingen verrichten is cruciaal voor het succes van elk bedrijf. CSFS, een toonaangevende financiële instelling, biedt nu de oplossing voor Surinaamse ondernemers die hun zakelijke internationale betalingen business to business willen stroomlijnen. Groothandels, import- en exportbedrijven, dienstverleners of productiebedrijven met internationale leverancier of partners. Dit betekent dat u uw buitenlandse leveranciers met gemak kunt betalen. CSFS, de partner die uw zakelijke behoeften begrijpt. CSFS, settling your money worldwide.
3: Dit is Business Radio. What's new in business?
4: What's new in business?

0: Hierbij volgen wij de nieuwste ontwikkelingen ondernemend en corporate. Suriname vandaag een direct antwoord op een van de grootste uitdagingen. Suriname, de gezondheidscrisis rondom voeding. Zeker met de opmars van ultrabewerkte producten. Bij ons nog steeds aan tafel Previsch, medeoprichter van Nutrix.ai. Nou, jullie hebben een app ontwikkeld die eigenlijk ervoor zorgt dat je gezonder gaat leven. En die je ondersteunt en die het ook nog leuk maakt. Vertel, wat doet Nutrix AI en hoe gaat het mij helpen?
1: Ja, ik denk dat je een stap terug moet gaan naar het probleem, Henk John. Mm-hmm. En dat is niet in Suriname alleen zo. Als je kijkt internationaal, aantal doden die geregistreerd zijn en die te maken hebben met directe ziekten zoals suikerziekte, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekte. Dat komt allemaal door ongezond eten. Maar ook dat de voedingsindustrie die pusht echt het ultrabewerkte voedsel naar ons toe. En wat uit wetenschap is gebleken is dat wij kunnen het niet alleen. Die ultrabewerkte voedsel is zo gemaakt dat het de mens beïnvloedt om echt alleen maar ultrabewerkt okay, naar binnen te werken.
0: Dan ga ik je meteen challengen. Ik zeg, ja. Ik weet wat het recept is. Ik moet gezond eten. Ik moet exercisen. Ik moet goed slapen.
1: Ja.
0: En ik weet dat gezond eten betekent niet te veel suiker. Niet te veel verzadigde vetten. Wat gaat jouw app doen dat die me echt helpt? Ik zeg, ik weet het al.
1: Ja.
0: Hoe gaat jouw app die mensen helpen zoals ik die denken ze het weten? Of mensen die het echt niet weten?
1: Ja, kijk. Dus wat ik zeg toch terug. Wetenschappelijk is het bewezen dat je het niet alleen kan. Een simpel voorbeeld. Op 31 december is mijn voornemen. Ik ga in januari 2026 starten met in de gym. En dan start ik. Na een maand, na twee maanden, stop ik gewoon. Dat is een feit. Dus dat betekent dus dat ik het niet alleen kan. Wat de app gaat doen.
2: Ik ben nog bezig hoor. Ik ben al 4 maanden in.
1: Oh, je bent. Dat is wel twee goede voorbeelden. Ja, ja, ja, ja. Dus dat is wel goed.
0: Ik heb die arrogantie. Ik heb die nodig. Dus ik ga je nou vragen. Ja. Hoe gaat die app
1: precies. Dus,
0: mij helpen?
1: Goed.
0: Of iemand anders die het echt niet kan?
1: Ja, dus het is allemaal gecentreerd rondom voeding. Dus je scant je maaltijden. En dan krijg je de voedingskwaliteit terug in de app. En dan weet je van het is ultra bewerkt, minder bewerkt of niet bewerkt wat je eet. En dan krijg je feedback terug van een diëtiste, een AI-diëtiste. Die je zegt van let op, drink liever geen cola bij je maaltijd of drink water. Mm. Dus je krijgt directe feedback terug.
0: Hoe heet die coach?
1: Cindy.
0: Oh, leuke naam, Cindy.
1: AI Cindy.
0: Cindy AI. Nee, oké. Okay,
1: ja, en nog een element wat belangrijk is. Dat er een social community om je heen is. Dat je gegeten. Hier is een foto van wat ik heb gegeten. Je challenge elkaar. En dan gaat bijvoorbeeld mevrouw Cynthia, die stuurt een foto terug. Oh ja, kijk, ik heb vandaag boulanger gegeten, bijvoorbeeld.
0: Okay,
1: weet je wel,
0: concreet,
1: Whole Foods.
0: Heel concreet. Ik ga naar Jimin.
1: Ja.
0: En ik weet dat die chowmin eigenlijk niet gezond is, maar ik koop hem toch. Dan kom ik thuis, dan heb ik die app van jou. En wat doe ik dan?
1: Nou ja, je opent die app, je scant je chowmin.
0: Ik maak een foto van die chowmin.
1: Je maakt een foto van
0: wat
1: het.
0: Dan?
1: En dan gaat die AI je vertellen van wat totaal aantal calorieën dat erin zit. Mm-hmm. Kijk, je moet het zo zien. Een mens heeft dagelijks een energiehuishouding. Dat je een bepaalde energie nodig hebt in rust en ook in beweging. En dat is je totaal aantal calorieën. En dat kan je dagelijks bepalen. Ga je erboven zitten, dat betekent dus dat je aankomt.
0: Cindy gaat zeggen, men heeft zoveel calorieën, zoveel processed food.
1: Ja.
0: Prefish zou je het wel doen.
1: Hoe bedoel je?
0: Gaat Cindy zo tegen je praten?
1: Ja, Cindy gaat zeggen van, luister, misschien kan je wat broccoli ernaast gebruiken. Okay, en dan heb je wat whole foods met je chow mein, weet je wel? Dus dat soort adviezen moet je aan denken.
0: Okay,
1: en drink liever water of lemmetje water of iets dergelijks.
2: Ja, tuurlijk. Heel interessant, hè? Ik ben inderdaad vanaf 1 januari begonnen.
0: Welk jaar?
1: Het komt je wel. Is het 24 of 23?
2: Dit jaar. Dus ik ben. Maar waar ik wel behoefte zie is bijvoorbeeld. Want kijk, die chow mein, ik weet misschien dat het ongezond is. Mm. Maar komt de app ook met meal plans?
1: Ja.
2: Dat je dus. Want kijk, maar die chow mein ga ik toch eten. Want af en toe heb ik mijn chow mein of mijn roti. Ik ga niet van jokken. Ja. En ik weet dat ze waarschijnlijk qua voedingswaarde misschien niet de meest gezonde maaltijden zijn. Maar ik ga het eten. Maar ik zou het dan wel op prijs stellen als er dan een mealplan komt. Dan zeg ik, oké, nou span. Je hebt je cheat day, maar weet je... dit soort adviezen geeft die app dan ook?
1: Mm-hmm. Ja, dus dat, dan denk je aan een soort V2, toch? Je zet een bepaald MVP op, een minimum viable product. Ja, ja, ja. En dat is minimum viable product. Je scant je maaltijd, je krijgt een wat feedback terug en je hebt je vrienden die je inspireren. Mm. Dat is je minimum. Daarmee ga je op de markt.
2: Het is freemium model dus.
1: En dan ga je uitbreiden. Ja. En dan kan dit... De vraag van de markt, wat de markt bepaalt, ik wil een mealplan hebben. Mm-hmm. 1 miljoen mensen zeggen, we willen een mealplan. Nou, dan gaan we een mealplan doen.
0: Ik vind het hartstikke mooi, want niet om flauw te doen, maar ik zie heel veel mensen bij Naskip of bij KFC met een bucket en een diet coke. Dan denk ik, serieus? Je hebt het niet echt begrepen. Dus blijkbaar is er een markt voor jouw product waarbij je gewoon die KFC kan scannen en dan geeft je meteen de ingrediënten, de mate van procesvoer, de calorieën. Super. Jij noemde net al doelgroep. Wie is je doelgroep en wat is je verdienmodel? Ik wil graag jouw app gebruiken.
1: Ja.
0: Ben ik überhaupt je doelgroep en wat kost het mij om te gebruiken?
1: Ik heb sterk het vermoeden dat jij niet mijn doelgroep bent, Henk John, want jij weet al wat je moet doen.
0: Oké, vergeet mij. Wie is je doelgroep?
1: Nee, dus kijk, je moet terugdenken op basis van ik wil afvallen. Ik zit met vragen bijvoorbeeld, toch? Ik wil afvallen. Hoe ga ik om met mijn voeding, mijn gezond levensstijl dagelijks? En dan kan ik de app gebruiken. Zo moet je denken in die persona's, zeg maar. Ik noem het persona's even, toch? Ja. Ik zie mijn familie heel hoge bloeddruk. Ik moet mijn sodium, dagelijkse sodiumconsumptie, de zout, moet ik bijhouden. Dat zou dan een use case kunnen zijn.
0: Nee, geweldig. En wat kost het?
1: We denken aan een... Raoul zei het al, het is een premium model. Hè? Dus ik denk... we denken aan $10 per maand subscription fee.
0: Oké. Nee, hartstikke mooi.
1: Ja, voor de MVP.
0: Oké. Dankjewel, professor. Ik vind het heel mooi hoe jij technologie koppelt aan echt een sociaal probleem van overgewicht en too much processed food. We gaan Nutrix.ai volgen.
1: Dankjewel.
3: Dit is What's Cooking.
0: Welkom bij What's Cooking. Onze mystery guest ging deze week weer onaangekondigd proeven en wel bij Boutique Hotel Paperpot in Kommerwijnen. Ze beoordelen uiteraard weer het eten, de ambiance, service en de hygiëne. Mystery guest, welkom. Ik zie je hebt een gast meegenomen.
4: Good morning. Yes, ik heb Jermaine meegenomen, onze restaurantmanager.
5: Goeiedag luisteraars.
4: Hi, fijn dat je mee bent gekomen.
5: Graag gedaan.
4: Ik ga gelijk aan de slag met het menu wat ik heb bekeken. Maar voordat ik dat doe, heel even wil ik vertellen over hoe leuk ik het vind geworden, jullie mooie omgebouwde koffieloods. Het is al een tijdje zo. Vroeger aten we onder de oude woning en nu eten we naast de oude koffieloods. Dat is ontzettend mooi geworden. Het ziet er heel feestelijk uit. Ik kwam met een grote groep aan en jullie hebben een hele nieuwe menukaart.
5: Dat klopt. We hebben de menukaart pas aangepast. Er was ook daar een reden voor. Ik ben er... pas komen kijken. Ik ben er vier tot zes maanden al bij Paperpot aan het werk.
4: Als manager,
5: en, voor mij was het ook even... Je kan een grote kaart aanbieden, maar dan komt er geen consistentie en kwaliteit eraan. En toen hebben we gezegd, weet je wat, we gaan een paar gerechten terugbrengen. Kijken naar een iets kleinere kaart en kijken dat mijn team dat alvast onder controle heeft. Zodat je ook, wat je zegt, eigenlijk de feedback die een beetje opbouwend moet zijn. Ik wil niet zeggen negatief.
4: Nou, je levert zo meer kwaliteit natuurlijk.
5: Ja. En dan ook kwantiteit die je ook wil geven aan de gast. En dan vanuit daar ga je groeien.
0: Nee, ik ben blij te horen. Als ik een restaurant zie met een hele uitgebreide kaart, dan weet ik al, het wordt slecht. Je can't control
4: it. Het kan amper goed zijn. Ja, dat is ook soms de ervaring.
0: Het eten. Wat heb je gegeten? Wat vond je ervan?
4: Ja, ik vond het heel moeilijk om te kiezen. Ik zie een aantal standaard dingen. En die begrijp ik. Maar daar heb ik wel eens op de radio ook al op afgegeven. Waarom heeft elk restaurant waar ik kom een pasta Alfredo? Maar in dit geval ga ik niet mopperen. Want ik ken heel veel mensen die bij jullie de pasta Alfredo het allerlekkerst vinden.
5: Nee,
4: dus,
5: klopt.
4: Dus daar ga ik niks over zeggen. Nee, wat heb ik gegeten? Wat ik leuk vind is dat jullie hebben een meer Europese kaart. Maar jullie hebben ook 2 Surinaamse gerechten elke week.
5: Dat klopt.
4: Ja. De pindasoep heb ik deze week gezien en gegeten.
5: Nou, dat klopt, omdat de vraag vanuit ook onze gasten was iets meer Surinaams op de kaart. En zoals ik al zei, we hadden ook heel veel uitgebreide Surinaamse gerechten. Maar het moet allemaal goed gaan. En toen zijn we met het idee gekomen, weet je wat, we gaan één keer in de week gaan we soep of the week zetten. En stranakukru of the week. En dat was toevallig de pindasoep deze week.
4: Ja, lekker.
5: En de bitawiri moxalesi. En dan hebben we dan de hele week dat standaard van zondag, eigenlijk van maandag tot zondag. En ja, elke week zetten we dan een nieuwe soep, een Surinaamse soep en een Surinaams gerecht op de kaart. Zodat ook onze gasten de variatie daarin kunnen proeven.
4: Nou ja, ik vond het een geslaagd idee. Dus ik heb de pindasoep met smaak opgegeten. Ik had iemand mee, een echte Surinamer, die zegt tegen mij, de tomdomballetjes die erin zitten, die smaken een beetje zoet. En iemand zegt tegen mij, die begon te mopperen, in de echte pindasoep mogen geen zoete tomtomballetjes.
5: Ik ben het daar totaal niet
4: nou,
5: mee
4: ik
5: eens.
4: Moet dus eerlijk zeggen. Nee.
0: Go, Jermaine, go.
4: Dus, nee,
0: go.
4: Maar dus ik raak in gesprek. En het grappige is, ik vind het namelijk, ik vond het eigenlijk heel erg smakelijk. Ik heb dat ook nog niet ervaren, die zoete banaan erin. Ik vond het wel lekker. Maar de echte Sranankukru dan zou dan moeten zijn zonder de zoete
5: banaan. Die echte Sranankukru zou ook nog met groene banaan. Precies. Maar ik vind hem heerlijk. Ik vind hem juist lekkerder met rijpe banaan. Ik ben echt een rijpe banaaneter. Ja. En je hebt ook eigenlijk die combinatie van rijpe en groene banaan.
4: Ja.
5: En eigenlijk zou die pindasoep helemaal klaar zijn. Compleet zijn met zoutvlees.
0: Precies.
4: Ja, maar dan zou de combinatie met dat zoete van die banaan ook eigenlijk wel beter
5: precies
4: zijn.
5: En soms moet je toch ook even rekening houden. Wie krijg je al? Niet iedereen kan de smaak van zoutvlees aan. Dus misschien moet je dat een beetje on the side zetten.
4: Ja, die wil ik er graag de volgende keer
5: weer erbij. Goed.
4: Wat heb ik nog meer gegeten? Een heerlijke visburger. En die was apart. Ik verwachtte een gebakken vis op een burger. Maar kun je me uitleggen? Want het
5: is een vis. We hebben fish patty gezet erop. Dat is eigenlijk de vis. Fileren en daar een patty van maken. Net als hoe je eigenlijk de hamburger en de kipburger maakt. En dan zetten we dat op de vis. Want dat is ook een vraag die we heel veel krijgen. Visgerechten.
4: Ja, echt, echt heel lekker. Mijn complimenten daarvoor. Natuurlijk hebben jullie de ouderwetse sauto ook op het menu staan.
5: Klopt.
4: Die wordt ook veel gegeten.
5: Ja, zeer zeker.
4: Ik ga even nadenken. Bang bang bruschetta.
5: Bruschetta. Ja. Ja, dat is ook een van de kleine snacks die we nu hebben. We hebben ook op de kaart wat kleinere snacks gezet. Ja. Risoles, bang bang bruschetta. We hebben ook de pizza's een beetje aangepast. Zeer zeker lekker om te komen proberen.
4: Ja, ik ga even de luisteraars nog vertellen. Ik ben tijdens de lunch geweest.
5: Ja, klopt.
4: Dus de koffieloods heeft een lunchmenu.
5: Klopt.
4: En wil je wat luxer in de avond dineren, dan zit je nog steeds.
5: Dan zit je in het Preparatoor restaurant.
4: Ja, dan zit je in de, wat wij eigenlijk allemaal kennen, het mooie gedeelte. Kijk even naast me, meneer Raoul, je hebt ook een keer bij Peperpot gegeten, klopt dat?
2: Ja. Recentelijk hebben wij een Piers Exclusive event gehad, Peperpot. En ik ben blij te horen dat ook wij dezelfde ervaring een beetje hebben gedeeld. Want we waren een vrij grote groep. En we zijn heel goed ontvangen. En we hadden ook geluk met het weer. Want het begon heel regenachtig. En we dachten, oh jee, dat gaat helemaal niks worden.
4: Het wordt niks, nee.
2: Het was uiteindelijk een prachtige, schitterende zonsondergang. Echt, van zo heb je me niet. Het was top. En dan het
0: maar
2: eten.
0: Dat heeft de mening
2: het eten.
0: Geregeld.
2: Nee, nou, ik denk dat hij.
5: Die kreeg een BMW de ambiance.
0: Hoe was het eten?
2: Hij heeft het erbij gegooid als bonus voor ons. Hoor.
4: Het is natuurlijk de hele setting die het natuurlijk wel maakt. Het is een prachtige setting.
2: Absoluut.
4: De tuin is mooi, maar het eten heb je gedronken, gegeten.
2: Het voorgerecht, dat was echt top. Mijn bord was leeg. En bij het hoofdgerecht hadden we wel een beetje wat twijfels. Hè. We hadden, dat was de zalm. Maar het was eigenlijk gewoon een paar plakjes gerookte zalm. En toen hadden we van, dit is meestal als voorgerecht.
4: Het was niet genoeg.
2: Dus het was een beetje magertjes en zo. En ook dus die balans was een beetje mis. Maar het is heel goed opgevangen. Dus de service die heeft daarop ingespeeld. Want we hadden er wat van gezegd en zo. En ze hebben toen gezegd van, oh ja, inderdaad, daar gaan we wat aan doen. En dus hebben ze het opgeleukt en wat dingetjes erbij gezet. En wat extra zalm. Zodat het toch een maaltijd werd.
4: Geweldig.
2: Dus dat was ook complimenten daarvoor. Dat met een beetje kritiek hebben ze toch
4: kunnen. Nee, maar zo leren we. Jermaine, je bent dan redelijk nieuw. Ik zie al een aantal veranderingen.
5: Klopt.
4: Ik hoorde worden heel veel dingen positief opgevat.
5: Dat is ook eigenlijk waar we naartoe willen gaan. Nogmaals, wat je zegt, we zijn begonnen met een hele grote kaart. We zijn een beetje gaan experimenteren. Piers Exclusive was voor ons ook een beetje experiment om te gaan kijken, kunnen we fine dining gaan brengen naar Peperpot. Dus het was aardig gelukt. Er waren wat kleine schoonheidsfoutjes, maar daar leren we ook uit. Ik denk als organisatie, ik zei het ook, ik vond het prettig dat ik de feedback direct heb gekregen op dat moment.
4: Ja, dan kan je er wat aan doen. Ja, tuurlijk.
5: En ik denk dat als we vaker ook zo kritisch gaan eten, denk ik dat we heel veel goede restaurants gaan krijgen in Suriname.
4: Ik hoop het, ik hoop het. Ik heb dan, nu is de lunchkaart aangepast. Is in het restaurant de menukaart ook aangepast?
5: Ja, het restaurant is ook aangepast. Er zijn iets meer Surinaamse gerechten daarbij gekomen. En dat was ook de vraag van gasten. Vooral onze gasten die daar logeren hebben iets meer Surinaams gevraagd. Dus we hebben daar een klein beetje aanpassingen in gebracht. Dus de lunchkaart en de dinnerkaart verschillen behoorlijk van
4: elkaar. Okay.
0: Oké, we moeten helaas toch afronden. Ik hoor het samenvatten. De ambiance is goed. Jermaine regelt zelf de zonsondergang heel mooi.
4: Ja, ja.
0: Het eten is goed. De menukaart is goed.
5: Disclaimer.
4: Ja, dus, nou, ik ga nog een keer terug moeten komen voor het restaurant dan.
0: Een verrassingje voor ons?
4: Nee, ik heb gevraagd om een actie. Maar er is eigenlijk al een soort van actie, hè Jermaine?
5: Ja, we hebben eigenlijk al de soep of the week en onze traankoekeroe special. Want dit is echt tegen een gereduceerd bedrag.
0: Dat is al een standaard
5: actie.
0: Ik vind het toch jammer. Wij willen altijd een speciale actie voor ons krijgen. Maar dat is
5: een speciale actie. Laat me nog wat kijken wat ik voor jullie kan doen.
0: Oké, je hebt 10 seconden om na te denken en dan mag je het invullen. Ja. Mystery Guest, we moeten helaas afsluiten.
4: Ja, ik vind het erg jammer. Ik kom nog een keer terug voor het avondprogramma dan graag.
5: Moet je me niet op date melden?
4: Nee, dat mag niet. Dat mag niet. Ik ga maar vermommen. Doe een snor op.
5: Nou, ik denk dat we... Ik wil ook heel graag onze dingen promoten, want we hebben echt een hele lekkere pizza keuken.
0: Okay.
5: En ik zou zeggen, kom tussen woensdag en zondag onze pizza uitproberen bij Boutique Hotel Peperpot.
4: Oh, dat klinkt goed. Maar is dat dan 's middags of 's avonds?
5: Ja, nee, dat begint vanaf 2 uur heb ik de pizza ready. En dan hebben we 6 verschillende pizza's. Rekening houden met voor ieder wat wils.
0: Okay.
4: Geweldig.
0: Dankjewel, Mystery Guest. Dankjewel, Jermaine.
4: Thank you.
0: Volgende week een nieuwe aflevering van What's Cooking.
3: Dit is Business Radio.
0: Volgende week bij Studio Business. Werving en selectie van personeel in Nederland door Surinaamse ondernemers. Waarom is het belangrijk en was de nationale carrièrebeurs een succes? We ontvangen onder andere hoofd HR van Fernandes en volgens mij ook hoofd HR van Staatsolie. Dat en meer hoor je volgende week bij Business Radio. Wil je communiceren met of deelnemen aan Business Radio? Mail dan naar businessradio10@outlook.com of stuur een bericht via de socials van Radio 10 en What's Cooking Suriname. Je input is belangrijk, want Business Radio maken we samen met mensen die willen bouwen aan de economie van morgen.
3: Dit was Business Radio, het wekelijks programma voor ondernemers, professionals en beleidsmakers. Terugluisteren kan op het YouTube-kanaal van Radio 10. Tot volgende week bij Business Radio.

0: Je geniet ervan met Interfood. Elke dag weer.
1: Bent u een kleine ondernemer of een grote organisatie? BDO Suriname, uw betrouwbare partner in audit en assurance diensten, belastingadvies, consultancy en voor het outsourcen van uw administratie. Wij staan u bij met lokale kennis, internationale ervaring en persoonlijke aandacht. Zo haalt u meer uit uw organisatie en helpen wij u bouwen aan een sterke toekomst. BDO Suriname, lokaal geworteld, wereldwijd verbonden.
2: Macintosh Media. Om gewoon buiten, op straat, onderweg, in het drukke verkeer echt gezien te worden? Dat doe je met de billboards van Macintosh Media. Vertrouwd, kwalitatief, best service, scherp advies en een team dat veilig en secuur te werk gaat, is waar wij voor staan. Als je nou kiest voor een traditionele of een digitale billboard. Eindelijk een billboard dat doet wat het belooft. Macintosh Media. Gewoon goed.
3: Snel, veilig en kostenefficiënt internationale betalingen verrichten is cruciaal voor het succes van elk bedrijf. CSFS, een toonaangevende financiële instelling, biedt nu de oplossing voor Surinaamse ondernemers die hun zakelijke internationale betalingen business to business willen stroomlijnen. Groothandels, import- en exportbedrijven, dienstverleners of productiebedrijven met internationale leverancier of partners. Dit betekent dat u uw buitenlandse leveranciers met gemak kunt betalen. CSFS, de partner die uw zakelijke behoeften begrijpt. CSFS, settling your money worldwide.

0: Pomona en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
1: Wees extra alert bij schoolomgevingen, ook buiten schooluren. Als u in de omgeving van een school rijdt, zorg ervoor dat u dan extra alert bent. Kinderen blijven onvoorspelbaar gedrag vertonen. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
0: Pomona en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank.
2: Zoek je comfort, technologie en veiligheid in één SUV? Maak kennis met de Omoda C5. Met 6 airbags, 360 graden camera en een 5-star ANCAP safety rating. Geniet van luxe met lederen interieur, slimme connectiviteit en sfeerverlichting. Rijd de Omoda C5 vanaf $27,940 met 7 jaar garantie of 200.000 kilometers garantie. Omoda C5, innovative technology meets high-tech style.
0: Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
3: Van de Suriname Major League is aangebroken en nu telt elke minuut en elke goal. Op 2 mei trappen we af om 5:30 met Transvaal tegen Brokkie. En om 8:00 is het tijd voor de nummer 3, Fori, die zal spelen tegen koploper Pinoet. Op 3 mei gaat het voetbalfeest verder wanneer Inter Mungotapu en Flora zullen strijden voor winst. En om 8:00 sluiten Leo Victor en Inter Wanica het weekend af. Kom, beleef de actie en steun jouw team. Kaartjes haal je vanaf 1:00 voor de wedstrijd bij het SZ Stadion. De Suriname Major League, powered by GoTo, Telesuur, Sunibet en Fernandez Barway. United towards the next major goal.
4: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
2: Naskip. Naf you.
5: Elke dag gaat snel. Schoolritten, werk, boodschappen. Daarom is Solgo Further Infinity Fuel extra zuinig, zodat je meer kilometers uit elke rit haalt en meer vrijheid hebt om je dag zorgeloos door te brengen. Meer kilometers, meer vrijheid, meer leven. Tank Solgo Further Infinity.

0: skip. Dat skip.
1: Heeft uw computer zijn tijd gehad en is het toe aan onderhoud, reparatie of herinstallatie? Wij zorgen dat deze weer snel, schoon en soepel draait. Ook 's avonds en in het weekend. Zonder extra kosten. Betrouwbaar, snel en deskundig. Carrap Computers aan de Herenstraat 22 en aan de verlengde Gemeenlandsweg nummer 151.

0: doden en zwaargewonden na ontploffing bij Royal Hill. 9 illegale mijnwerkers opgepakt. Eleni Pina Sanjuka Umang 2026. Indiase minister van Buitenlandse Zaken bezoekt Suriname ter versterking van bilaterale betrekkingen. En Franse brouwer moet stoppen met John Lemon bier na klacht van Yoko Ono. Goedemiddag, het is zondag 3 mei, Radio 10 met het nieuws. Na een ontploffing in het mijngebied Royal Hill heeft de taskforce bij het mijnbouwbedrijf Zijin vanmorgen 9 illegale goudzoekers, ook wel poknokkers genoemd, aangehouden. Zo meldt Star Nieuws. Een van de verdachten liep daarbij een ernstige gapende wond op en is met spoed overgebracht naar de medische post. Volgens de eerste informatie wordt nog gezocht naar een tiende verdachte. Deze persoon zou tijdens een vluchtpoging tussen de rotsen in de mijn zijn gevallen. Hulpdiensten zijn momenteel bezig met een reddingsactie om hem te lokaliseren en te bergen. In de nasleep van het incident is de situatie ter plaatse gespannen. Naar schatting hebben zich inmiddels circa 100 personen in het gebied verzameld. De politie is met 40 agenten aanwezig en krijgt ondersteuning van 4 militairen. Gespecialiseerde eenheden en een legereenheid zijn in het zuiden stand-by voor extra versterking en assistentie. Ook is aan het mijnbouwbedrijf Zijin gevraagd om zwaar materieel uit het gebied te verwijderen om de situatie beheersbaar te houden. Autoriteiten vrezen voor verdere escalatie en houden rekening met nieuwe ongeregeldheden. Daarom is dringend verzocht om extra manschappen ter plaatse. In een laatste update is bevestigd dat 1 persoon is overleden en een ander in kritieke toestand verkeert. Beiden zouden behoren tot de groep illegale mijnwerkers. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de taskforce een achtervolging heeft ingezet voorafgaand aan het incident. Het onderzoek naar de toedracht van de ontploffing en de exacte omstandigheden rond het dodelijke slachtoffer is in volle gang. Op uitnodiging van minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, zal zijn Indiase ambtgenoot Subrahmanyam Jaish Shankar ons land bezoeken van 5 tot 8 mei aanstaande. Dit ter versterking van de bilaterale betrekkingen en de herdenking van 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen beide republieken. Een bijzonder historisch moment noemt BIS dit eerste bezoek van een Indiase minister van Buitenlandse Zaken aan Suriname. Een belangrijk onderdeel van het programma is de 9e editie van de vergadering van de gemengde commissie tussen Suriname en India op 6 mei. Het forum vormt een belangrijk platform voor het verdiepen van de economische, wetenschappelijke, technische en culturele samenwerking tussen beide landen. De bestaande samenwerking zal worden geëvalueerd. Om die verder te verdiepen en te verbreden, variëren van handel, sociale en economische ondersteuning tot multilaterale vraagstukken, zullen afspraken worden gemaakt. Er zijn verder bilaterale ontmoetingen gepland met de president en de DNA-voorzitter. Er staat ook op de agenda een lezing, gevolgd door een tentoonstelling in het kader van 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en India. Verder is de ceremoniële overdracht gepland van het Marcusa-verwerkingsproject, een fruitverwerkingsproductielijn om de waardecreatie binnen de agroverwerkingssector en kleine en middelgrote ondernemingen in ons land te ondersteunen. India geldt als een van de belangrijke strategische samenwerkingspartners van Suriname op diverse gebieden en binnen diverse multilaterale fora. De relatie tussen beide landen wordt verder gekenmerkt door diepgewortelde historische en culturele banden. Volgens minister Bouva zal dit bezoek een verdere impuls geven aan de bilaterale samenwerking en bijdragen aan duurzame ontwikkeling en wederzijds voordeel voor beide volkeren. Onder luid gejuich van het uitzinnige publiek in het Anthony Nesty Indoorstadion kreeg de 15-jaar jonge geëmotioneerde Eleni Pina te horen dat zij de titel Sanjuka Umang 2026 zal dragen. Na de kennismaking Nongo, Kwe en Boskopu, 4 inspirerende creatieve rondes vol culturele expressie, bleven 5 van de 9 participanten over. Geen makkelijke taak gaf de jury toe, maar uiteindelijk kwamen zij eruit. Bij de vijfde en laatste ronde kregen de vijf finalisten elk een vraag te beantwoorden over een aspect van de Marroncultuur, waarvan de score uiteindelijk het resultaat zou bepalen. Eleni Pina behaalde de hoogste. Deze tiener van Compagnie en Loka Loka van de Mololo zit op de Mulo Brokopondo en heeft de ambitie douaneambtenaar te worden. Ze kreeg niet alleen de kroon op het hoofd, maar tegelijkertijd de taak van cultuurambassadrice voor een jaar. Een niet te onderschatten taak, zegt voorzitter van het Platform Ontwikkeling Binnenland, Winston Lamy.
1: Jimmy, en dat is historisch moment waarvan voor die ICT-NTD en die soei talent en die winnie waarvan. Maar Jimmy, dat was het. Jimmy, dat was herinnering. Dat je in die wapen wolk doet, dat je voor doe, aboes konde, die deed je zoi dat je asagwang langa! Die deed met die, u demonstreer eenheid, maar u demonstreer toe, dat je apak zei die wapi, dat je in die wapen voor wie, en dat tobi pefusala in komopo, en dat tobi zo te kopi digi. Die deed net die wat demonstreer cultuur conservatie wat, maar demonstreer ook toe dat die anato bepefu buskonde ik om op bepefu sana ik om op, maar zolang hij teken en hij teken kia, wat wil hij tegen jou? En dat is nou de goede prijs die je ziet de mama.
0: De 17-jarige Chanel Fapinas behaalde plek nummer 2. De 17-jarige Angela Amoida nummer 3. De 25-jarige Safienza Senpai nummer 4 en de 16-jarige chauffeur Nijaweri nummer 5 binnen dit contest. Angela Amoida haalde ook de titel Salespeki binnen. Sayepi ging naar Stacy Abenta en de beloning voor de beste kwee ging naar Chefenshili Sanfisi. De stichting Sanjuka Umafutama blikt terug op een geslaagde en energieke avond met een diversiteit aan creatieve cultuuruitingen zoals het publiek van haar gewend is. De anticorruptiecommissie ACC roept publieke functionarissen op om haast te maken met hun indiening van de verklaring van inkomen en vermogen VIV. De deadline is nu 16 augustus. De oproep om alsnog aan deze wettelijke verplichting te voldoen is voornamelijk gericht aan de groep die zijn of haar VIV nog niet heeft ingediend. Volgens artikel 17 lid 1 van de anticorruptiewet is de consequentie een gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaar en een geldboete van de derde categorie. Er wordt benadrukt dat dit de betrokken functionaris ook een strafblad oplevert. Het hele proces van indiening neemt nog geen kwartier van uw tijd in beslag, aldus de commissie. Er staat ook begeleiding klaar, indien nodig. In het nieuws vandaag: anticorruptiecommissie moedigt indiening VIV aan. Indiase minister Buitenlandse Zaken bezoekt Suriname ter versterking van bilaterale betrekkingen. Eleni Pina, Sanjuka Umang 2026. Doden en zwaargewonden na ontploffing bij Royal Hill, 9 illegale mijnwerkers opgepakt. Copacabana in Rio afgeladen voor gratis concert Shakira. En Franse brouwer moet stoppen met John Lemon bier na klacht van Yoko Ono. Een brouwer uit het Franse Bretagne moet stoppen met de verkoop van zijn populaire speciaal bier genaamd John Lemon. De weduwe van John Lennon, de Japans-Amerikaanse kunstenares Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte bezwaar. Aurélien Picard, de eigenaar van brouwerij L'Imprimerie in Banalek, vertelt aan The Guardian dat hij al 5 jaar flessen van het ambachtelijke bier met citroen- en gembersmaak verkoopt. De naam en het label, met een karikatuur van John Lennon die een bril van citroenschijfjes draagt, waren bedoeld als grap en eerbetoon aan de singer-songwriter. Onder de afbeelding staan de woorden Get Bock, een woordspeling op bokbier en de Beatles hit Get Back uit 1969. De brouwer geeft zijn bieren vaker namen die naar bekende personen verwijzen. Picard kreeg een brief van de advocaten van Ono die beweerde dat de naam van het biertje een inbreuk is op het handelsmerk. Die had ze 10 jaar geleden geregistreerd om te voorkomen dat Lennon belachelijk werd gemaakt, zijn naam misbruikt en zijn reputatie bezoedeld. Als Picard niet direct zou stoppen met het gebruiken van de naam, stond in de brief, zou hij een boete krijgen. De eerste boete zou €100.000 bedragen en daarna €1.500 per dag dat het biertje nog werd verkocht. Dat was echt beangstigend, vertelt Picard. Ik heb gevraagd of ze me de tijd konden geven om de flessen die al van een etiket waren voorzien te verkopen. Uiteindelijk kreeg de brouwerij toestemming om de resterende voorraad van 5000 flessen John Lemon bier voor 1 juli te verkopen. De flessen vlogen vrij snel de winkel uit. Picard overweegt nu om het biertje de naam John Lemon, Frans voor gele citroen, te gaan noemen. Het is niet de eerste keer dat Onu bezwaar maakt tegen een woordspeling op de naam van haar man. In 2017 werd een Pools frisdrankmerk met de naam John Lemon ook gedwongen de naam aan te passen. Voor een afgeladen Copacabana in Rio de Janeiro, Brazilië, gaf de Colombiaanse superster Shakira de afgelopen nacht een gratis concert. Er waren zo'n 2 miljoen bezoekers afgekomen op het optreden op het strand in Brazilië. Voor Shakira is het het grootste concert uit haar carrière. Voor mij is het een droom. Ik heb er altijd van gedroomd om op dit strand op te treden. Ik vind het een magische plek, zei ze vooraf in een tv-interview voor de Braziliaanse zender TV Globo. Er zijn vaker dit soort gratis megaconcerten op het wereldberoemde strand. In 2024 was Madonna er te zien en vorig jaar Lady Gaga. Met dergelijke shows probeert het bestuur van Rio de Janeiro de stad een economische boost te geven naast het befaamde carnaval. Voor ons zijn deze grote feesten belangrijk. Ze zorgen voor banen, maar ook voor de ontwikkeling en identiteit van de stad. Zo sprak de burgemeester van Rio bij de presentatie van het plan rond het concert van Shakira. Onze investering in de show zal ons 40 keer zoveel opleveren. Shakira's optreden kan zo'n 777 miljoen reais, het equivalent van 132 miljoen euro ongeveer, opbrengen, berekende het stadsbestuur. Dat geld komt vooral van extra toeristen die geld uitgeven in restaurants, hotels en winkels. Zaterdagochtend waren fans al naar het strand gegaan om een goede plek te bemachtigen voor het concert. De show van Shakira is onderdeel van haar wereldwijde Las Mujeres Ya No Lloran of Vrouwen Huilen Niet Meer Tour.
2: In de sport nationaal Suriname Major League voetbal die loopt ten einde. En Brokkie die pakte gisteravond tegen Transvaal de laatste playoff plek in de Suriname Major League. Linger gaf Transvaal in de 30ste minuut de genadeklap, waardoor het verlies de playoffs dus misloopt. En Brokkie dus wel naar de playoffs gaat. En dat had de coach beloofd. En heeft het ook waargemaakt. En daarna boekte Robin Hood een magere maar belangrijke 1-0 zege op voorwaarts. Robin Hood heeft nog 1 wedstrijd tegen Leo Victor af te werken deze competitie. En gaat sowieso als nummer 1 van de algemene ronde de play-offs in. Vanavond op schema om 17:30 Inter Moenguatapu tegen Flora. En om 8:00 daarna Leo Victor tegen Inter Wanica. Internationaal sportnieuws dan, Eredivisie voetbal. Ajax heeft gisteren op de valreep een punt gepakt in de Eredivisie topper tegen PSV. De Amsterdammers leken met 1-2 te gaan verliezen, maar Mika Gods schoot in de 3e minuut van de blessuretijd nog de gelijkmaker binnen. NAC Breda is dichter bij degradatie naar de Eerste Divisie gekomen. De Brabanders leden zaterdag een 2-0 nederlaag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Concurrent Excelsior deed later op de avond uitstekende zaken in de degradatiestrijd door bij FC Groningen te winnen met 2-3. SC Heerenveen heeft een ticket voor de playoffs om Europees voetbal veilig gesteld. De Friese boekte een 0-2 zege bij FC Volendam, dat met een nederlaag in eigen huis slechte zaken deed in de strijd tegen degradatie. Volendam staat nu 16e. NEC heeft hele dure punten verspeeld tegen Telstar. De Nijmegenaren kwamen ondanks een heel duidelijk overwicht niet verder dan 1-1. Waardoor Feyenoord vandaag een voorschot kan nemen op de tweede plaats en FC Twente de derde plek kan overnemen. Feyenoord die heeft tegen het einde van de wedstrijd een 2-1 en beslissende voorsprong genomen op Fortuna Sittard. En winnen dus 2-1. Premier League Engeland. Arsenal die heeft gisteren goede zaken gedaan in de strijd om de landstitel. De Gunners wonnen tussen de dubbele Champions League confrontatie met Atletico Madrid in met 3-0 van Fulham. La Liga, Spanje, Atletico Madrid, daarover gesproken, die slaagde erin om te winnen bij Valencia 0-2. NFC Barcelona die heeft gisteren een grote stap gezet naar de landstitel. De Catalanen wonnen met 1-2 bij Osasuna en kunnen vanavond al kampioen worden bij een misser van aartsrivaal Real Madrid tegen Espanyol, ook wel het kleine Barcelona genoemd. Barcelona kan de tweede titel op rij gaan pakken. Het wordt dan het 29ste kampioenschap in de clubhistorie. We gaan dan naar de Bundesliga in Duitsland, maar de Bundesliga 2, een niveautje lager dus. Schalke 04 is namelijk na 3 seizoenen terug in de Bundesliga. De Duitse club won zaterdag thuis met 1-0 van Fortuna Düsseldorf en is zeker van promotie naar het allerhoogste niveau, de Bundesliga. Portugal. Francesco Farioli die heeft gisteravond met FC Porto de Portugese landstitel veroverd. De Italiaanse trainer was vorig jaar met Ajax nog op weg naar het kampioenschap, maar in Amsterdam ging het in de laatste weken alsnog mis. Porto won op eigen veld met 1-0 van nummer 9 Alverca, dat vorig seizoen promoveerde naar het hoogste niveau van Portugal. Playoffs in de NBA. 1 partij gisteravond op schema. De Philadelphia 76ers die halen het huzarenstukje uit tegen de Boston Celtics in de Garden bij Boston, nota bene. Ze winnen overtuigend met 109-100 en gaan dus door naar de volgende ronde. We winnen dus die series met 4-3. Vanavond op schema 2 partijen. De Orlando Magic neemt het in game 7 op tegen de Detroit Pistons en ook de allesbeslissende game 7 tussen de Toronto Raptors en de Cleveland Cavs. Dit was het Radio 10 Sport. Fijne zondag.
0: Tot zover het nieuws. Goedemiddag.

0: Honger voor twee? Of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
2: Naskip. Naviu.
0: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan kunt hangen. Spaar ze allemaal en beleef jouw eigen Mario avontuur.

jy sin in 'n echte klassieker? Ryd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100

0: Het WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
1: Telesuur Fiber. Telesuur Fiber. Are you ready for the new normal?
2: Vandaag, Pool A. In Pool A zitten Mexico, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Tsjechië. Mede-organisator Mexico is automatisch geplaatst en staat voor de 9e opeenvolgende keer op het WK en voor de 18e keer in totaal. De eerste keer voor Mexico is ook de eerste keer dat het toernooi wordt gehouden, namelijk in 1930. De beste prestatie leveren Los Tricolores, zoals het team ook wordt genoemd, in 1970 en 1986 met een plek in de kwartfinale. Beide keren is Mexico het gastland. Op het WK in Qatar 4 jaar geleden strandt Mexico in de groepsfase, terwijl het de 7 edities daarvoor minimaal de 8e finale bereikt. Zuid-Afrika doet dit jaar voor de 4e keer mee aan het WK voetbal en de eerste keer sinds het WK 2010 in eigen land. De eerste keer dat Zuid-Afrika zich kwalificeert voor het eindtoernooi is voor het WK van 1998 in Frankrijk. Bafana Bafana, zoals de bijnaam van de ploeg luidt, is op een WK nog nooit verder gekomen dan de groepsfase. Zuid-Korea staat voor de 11e achtereenvolgende keer op het WK en de 12e keer in totaal. De eerste keer dat Zuid-Korea zich kwalificeert voor het WK is in 1954 in Zwitserland. Pas 32 jaar later, in 1986, volgt weer deelname. Sindsdien is het land er elk toernooi bij. De beste prestatie levert Zuid-Korea op het WK in eigen land in 2002, als het als nummer 4 eindigt. Daarnaast wordt 2 keer de 8e finale gehaald. In 2010 op het toernooi in Zuid-Afrika en op het laatste WK in 2022 in Qatar. En dan tot slot Tsjechië. Tsjechië doet als onafhankelijk land voor de 2e keer mee aan het WK. Daarvoor is het land onderdeel van Tsjechoslowakije, waarmee 2 keer, in 1934 en 1962, een 2e plaats wordt gehaald. Voor het WK van 2006 in Duitsland weet Tsjechië zich voor het eerst als onafhankelijk land te kwalificeren. De groepsfase is dan het eindstation. In Mexico, de Verenigde Staten en Canada doet Tsjechië dus voor de 2e keer mee. Dat was het voor Pool A. In de volgende aflevering alles over de landen in Pool B.
0: Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.

0: honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Na view. Honger voor twee.

en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder de keuze.

0: kip. Dat is kip.
1: Uw aandacht voor het menu van X-Avenue, meer dan een restaurant, Ringweg Zuid 57, zondag 3 mei. Barbecue bout met aardappel en salade. Barbecue spareribs met aardappel en salade. Pindasoep, mussels moxalesi, bruine bonen, kipfilet met mushroomsaus, curry dogs, macaroni met worstjes, rijstgestoofde kip en rijstvisfilet. De groenten, snijbonen, antroa en kousenband. Voor lekker eten moet je X-Avenue heten. Bezoek ons aan de Ringweg Zuid nummer 57 of bel of reserveer via 444-500 of 849-7671.
2: X-Avenue, meer dan een restaurant.

0: Van 1 tot en met 3 mei is het zover. De agrobeurs op het KKF-terrein. En dit wil je niet missen. Want de Melkcentrale Suriname is ook aanwezig met een stand. Kom langs, ontdek verse lokale melkproducten, nieuwe smaken. En natuurlijk mag je proeven. Doe mee met onze live spin and win games. En koop tegen scherpe prijzen onze producten van de Melkcentrale Suriname. Volg ook de live flitsen vanuit onze social media page en op deze zender. De agrobeurs van 1 tot en met 3 mei van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Georganiseerd door het ministerie van LVV. Dus we zien je bij de stand van Melkcentrale op het KKF beursterrein.
1: Nexans is de naam van een Franse topkabelproducent, wereldspeler in de energietransitie. Nexans is wereldwijd leider in kabelproducten en oplossingen en gespecialiseerd in elektrische en datatransmissie voor onder meer de energiesector. Kies voor een hoogwaardig product dat voldoet aan de hoogste kwaliteits- en brandveiligheidseisen. Kies Nexans. Voor informatie, Schaeike Licht en Techniek, Gongrijpstraat 211. Nexans. Electrify the future.
2: Nee, dat gaan we regelen, man. Je weet dat, weet. Hé, hey, pak je mijn belly zo. Pakka, je ligt.
3: Ja?
2: Maar hoe staat het met het werk in Klaardesan toch?
3: Nog spambas. Alles al gedaan. Met Polymax.
2: Zo snel. Die plint heb je al geleend.
3: Met Polymax.
2: Die legplank, hoe staat daarmee?
3: Nog spang. Polymax.
2: En hoe staat het met die wasbak? Heb je het al afgekeerd?
3: Bas, no span. Polymax.
2: Oké. Wat heb ik wondering hier?
3: Bas, ook dat heb ik gedaan. Neem plaats. Neem een slok. Hey. En nu mijn geld.
4: No span. Alles gedaan met Bison Polymax.
1: Uw aandacht voor het menu van X-Avenue, meer dan een restaurant, Ringweg Zuid 57, zondag 3 mei. Barbecue bout met aardappel en salade, barbecue spirits met aardappel en salade, pindasoep, mussels moxalesi, bruine bonen, kipfilet met mushroomsaus, curry dogs, macaroni met worstjes, rijstgestoofde kip en rijstvisfilet. De groenten, snijbonen, antroa en kousenband. Voor lekker eten moet je X-Avenue heten. Bezoek ons aan de Ringweg Zuid nummer 57 of bel of reserveer via 444-500 of 849-7671.
5: X-Avenue, meer dan een restaurant.

0: clip, zodat je hem overal aan kunt hangen. Spaar ze allemaal en beleef jouw eigen Mario-avontuur. Haal het vanaf nu in jouw Happy Meal.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
2: Naskip. Naviu. Geen standaard ontbijt in bed, maar een luxe, compleet verzorgde middag in die venue. Dit wordt hem, het moederdaguitje van 2026. Moeders hoeven niets te doen. We zorgen voor een uitgebreid culinair brunchbuffet en met top entertainment in een unieke, chique setting. De middag wordt in goede banen geleid door Romano Whip. En het wordt een prachtige balans tussen muziek en emotie van Humphrey Colin, Naomi Zastra, Koloku en de grote verrassing uit NL. Maar dat is nog niet alles. Elke aanwezige moeder maakt kans op een gratis retourtje naar Brazilië met de complimenten van Universal Jet Services en Gol Airlines. Elke moeder in de zaal maakt evenveel kans. De D-Venue Mother Day's Brunch begint om 1 uur. De inloop is om 12 uur. Reserveer nu voor de exclusieve Mother's Day Brunch van D-Venue. Boekingen uitsluitend via 847-0059. Dit wordt unforgettable.

Goedendag beste luisteraars, dit is het wekelijks programma van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij. De afgelopen week is de SWM enkele malen in het nieuws geweest in verband met bezorgdheid in de gemeenschap over het feit dat er een bedrijf is dat als dienst aanbiedt het boren van waterbronnen op privéterreinen. Ook bij de SWM heerst er bezorgdheid omdat dit bedrijf dan water onttrekt aan dezelfde lagen waaruit de SWM water haalt. Water uit de bodem

0: dan precies doet.
1: Ja, laat ik zo beginnen. Een drinkwaterbedrijf kan alleen veilig water leveren als het continu meet, analyseert en controleert. En dat is heel belangrijk om dan te garanderen dat het water veilig is om te drinken. En dit doen we door metingen te verrichten, zoals chemische metingen. Denk aan pH, mangaan en andere stoffen zoals ammonium. Ammonium is heel belangrijk, omdat die in reactie met zuurstof dan een hele giftige andere stof kan vormen die gevaarlijk is voor baby's. Verder doen we microbiologische analyses. Denk aan E. coli, coliformen en enterokokken, die direct gelinkt is aan gezondheid.
0: U noemt een hele moeilijke term. Oh, ja, misschien kunt u het een klein beetje eenvoudiger brengen voor de luisteraar.
1: Oké, inderdaad. Te beginnen misschien met dat van ammonium. Ja. Ammonium is een stof die van nature in diepe waterbronnen kan voorkomen. En dat is een chemische samenstelling of een chemische stof dat van nature daar is. En als je het onttrekt en hij met zuurstof gaat reageren, dat is een chemische reactie, dat is een beetje technisch, dan gaat er een andere stof gevormd worden. En dat is nitriet, noemen we dat.
0: Ja.
1: En hij kan verder overgaan tot nitraat, maar als dat niet gaat, blijft hij op nitriet. En nitriet, dat is een gifstof, dat bij baby's bijvoorbeeld, ze noemen het Blue Baby Syndrome. Dat is een effect dat op kinderen heeft, op baby's heeft, en dat is heel giftig. Zo'n baby kan ervan doodgaan. Dus dat is wel heel belangrijk om te monitoren, en dat doet het lab. Er zijn heel veel andere stoffen natuurlijk hoor, maar ik heb dit als voorbeeld genoemd. En dan gaan we naar microbiologie, dat zijn de bacteriën, laat ik het zo zeggen, die we dan gaan meten. En dan heb je dan E. coli en coliformen. E. coli is een indicator dat het water besmet is met ontlasting. En eventueel ook andere pathogenen, ziekmakende bacteriën aanwezig kunnen zijn. En dan hebben we dan ook enterokokken, is ook soortgelijke als E. coli, maar dat blijft een beetje robuuster. Hij blijft langer overleven buiten het lichaam. Dus dat meten we ook om alsnog een besmetting te detecteren, om het zo te zeggen. Ja. Dus dat zijn de twee main parameters, dus microbiologie en chemie.
0: Ja.
1: En daarnaast moeten we ook tijdens de productie het heel traject monitoren. Als het is midden voor de bedrijfsvoering, als het nog conform de richtlijnen zijn. En ook doen we dan incidentenonderzoek. Bijvoorbeeld, denk aan vervuiling, klachten die komen. En dan is daar het lab ook dan betrokken om te gaan meten van wat is de bron, wat zijn de klachten, wat is eigenlijk de oorzaak van zo'n klacht.
0: Ja.
1: En bronmonitoring. Dat is heel belangrijk. We houden trends in samenwerking met de afdeling planningonderzoek. We houden trends van ons aquifer. Dat is heel belangrijk om te kijken van wat gebeurt er in onze...
0: Aquifer is waterhoudende laag.
1: Ja. Dat is ondergronds. Er zijn verschillende lagen, ondergrondse lagen. Van diep tot minder diep, kun je zeggen.
0: Ja, ik kan me herinneren dat het ongeveer van 25 meter tot bijna 200 zoveel meter gaat.
1: Ja, je zegt het heel correct. Ja, je kent het nog. Inderdaad, als je in het zuiden gaat, dan is het minder diep. Dan praat over die van 25. En als je het noorden gaat, dan kom je op die diepere grondlagen.
0: In Nigeria waren ze nog dieper.
1: Klopt, 200 zoveel meter. Nee, dat is inderdaad zo. En allemaal hebben hun eigen samenstelling. En die moet allemaal gemonitord worden en kijken als er specifieke veranderingen zijn erin. En daarvoor staat het lab.
0: Ja.
1: En natuurlijk, in belangrijke, we moeten ook kijken als het dan voldoet aan de WHO-richtlijnen. Dat is wat we uiteindelijk in acht nemen.
0: Ja, en in het verlengde daarvan heb ik begrepen dat het lab gecertificeerd is.
1: Ja, we zijn gecertificeerd. We vallen onder de KIWA-certificering 9001. Maar ik mag ook zeggen dat we hoger op gaan. We gaan voor accreditatie. En dit jaar wordt de aanvraag gedaan voor accreditatie.
0: Oké.
1: Ja.
0: Prima. Dan werd er gezegd, de SWM is belast met regulering van het drinkwatersysteem. Wat houdt dat in?
1: Klopt. Dit heeft te maken met een hele oude gouvernementsblad, 1938... waar ze hebben aangegeven dat drinkwaterbedrijven, bij deze waterleidingbedrijven, dus SWM, eigenlijk belast is met de regulering. En het is een hele oude wetgeving, maar wat ze eigenlijk zeggen, dat wij belast zijn met beheer van drinkwaterbronnen, controle op de drinkwaterkwaliteit. Eigenlijk als je zegt drinkwaterbronnen, lijkt het ook indirect op de waterlagen. Maar het is heel breed, dat is heel moeilijk.
0: Ja.
1: Maar ook de veiligheid van productie, opslag ook, toch? De opslagtanks. en distributie. En natuurlijk de naleving van nationale en internationale

0: națională, Norman. Mm-hmm. And this, it is an ill old wetgeving. En het was ook voor een specifiek gebied. Kijk, het was 1938.
1: Ja, ja, dus het was niet geleden.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Maar in het verlengde daarvan, hè, is dan de SWM de instantie die vergunningen geeft voor derden eventueel? Of wie geeft vergunningen?
0: Kijk, er is ook een boorwet, 1958. Ja. Eigenlijk moet je gewoon toestemming vragen. Het was toen bij GMD, dat je toestemming moet vragen. Maar zoals ik zei, de wetten moeten gemoderniseerd worden. Ze zijn heel verouderd en eigenlijk voldoen ze niet meer.
1: Nee, en de wetten liggen in principe al klaar?
0: Dat zijn de nieuwe wetten, de conceptwetten.
1: Ja.
0: Die liggen, ik denk dat ze nog bij de DNA moeten komen en die liggen al klaar. En die gaat dan eigenlijk beter beschermen. Wat er ook gedaan wordt in andere landen, er is een splitsing. Wij kunnen nu onze eigen watersysteem gaan controleren en beheren. Mm-hmm. Er moet een andere autoriteit zijn. Een waterautoriteit of iemand anders.
1: Ja.
0: En dat moet dan goed geregeld worden. Dat zij dan eigenlijk de toezicht houden op waterbedrijven.
1: En dat dus ook bronnen van verschillende bedrijven niet vlak bij elkaar liggen.
0: Ja, klopt. En dat we dan op de hoogte zijn van waar die bronnen allemaal liggen.
1: Ja. In een eerder interview op een ander medium gaf u aan dat water nog geen drinkwater is. Kunt u hier iets dieper op ingaan?
0: Klopt, inderdaad. Het lijkt misschien een beetje gek, maar je hebt water die onttrokken wordt uit de bodem. En om het drinkbaar te maken moet het voldoen aan normen. Aan richtlijnen, WHO heeft daarvoor ook richtlijnen. De Europese Unie heeft richtlijnen. En als het water onttrokken wordt, en zoals die parameters die ik noemde net, als ammonium, die kan van nature voorkomen in het water.
1: Mm-hmm.
0: En die wil je dan niet hebben, omdat dat schade gaat veroorzaken aan de gezondheid. Dus alles moet dan eerst gezuiverd worden.
1: Mm-hmm.
0: Iemand zei, vorige keer zei de heer van zeven, bij wijze van spreken, alle verontreinigingen moeten eruit gehaald worden. Vroeger hadden we iets van, we kunnen direct denken, het is bronwater, het is veilig. Mm-hmm. Ja, de tijden veranderen. Mensen worden bewuster van.
1: Ja.
0: En het is nog niet veilig om te drinken. Het moet gezuiverd worden. Vooral als het ondiepe bronnen zijn, is het wel heel gevoelig voor contaminatie. Zowel microbiologisch, dus bacteriën,
1: mm-hmm.
0: als chemische contaminatie.
1: Hoe wordt de kwaliteit bewaakt?
0: We hebben verschillende bewakingsprocessen. We hebben, om te beginnen met, er zijn volgens mij vier, met de bronbewaking.
1: Mm-hmm.
0: Daar wordt monitoring van grondwaterstanden. Niet alleen de kwaliteit, maar de grondwaterstanden. Dat is wel belangrijk. En dat wordt door productie gedaan. Ze gaan peilen.
1: Ja.
0: Om te kijken van hoe hoog of hoe laag staat onze bron.
1: Mm-hmm.
0: Dat is niet oneindig, hè? Moet ik ook zeggen, mensen. Ja. Het is niet oneindig. Op den duur gaat dit opraken als we een eigenlijk ongecontroleerd onttrekken.
1: Ja, zeker bepaalde diepliggende lagen, heb ik begrepen.
0: Ja, toch? Mm-hmm. Want het duurt jaren. Eigenlijk honderden jaren voordat het aangevuld wordt.
1: Ja.
0: En als je sneller trekt dan aanvult, dan weet je wat de risico's zijn. Ja.
1: Dan was er ook sprake van verzilting, toch?
0: Ja, en dat is de chemische samenstelling gaan we dan meten.
1: Ja.
0: Want hoe meer je onttrekt, hoe meer je instroom krijgt van de zee.
1: Ja.
0: En dan ga je sneller een verzilting krijgen. En dat is dan eigenlijk de directe.
1: Zullen we ook uitleggen wat verzilting is?
0: Verzilting is dat onze water gewoon letterlijk zout.
1: Ja.
0: Meer zout binnenkrijgt, toch? En deze praten over chloride gehalte.
1: Mm-hmm.
0: En de zee is hoge zoutgehalte.
1: Ja.
0: En als we onze ondergrondslaag gaan we een balans zoeken.
1: Ja.
0: Dus als je onttrekt, dan gaat de zee dichterbij komen.
1: Ja.
0: En dan ga je dan een mix krijgen van zoutwater.
1: Ja.
0: We hebben ook procesbewaking. Dat is eigenlijk tijdens de productie zelf gaan we alles monitoren per stap.
1: Mm-hmm.
0: Distributiebewaking, dat is in wat bij de mensen terechtkomt. Gaan we monsters trekken, reguliere monsters. En dan gaan we controleren op bacteriologie. Ook klachtenonderzoek, dat doen we dan ook daar.
1: Ja.
0: En een hele belangrijke, dat is laatst, is rapportage en normbewaking.
1: Mm-hmm.
0: En vergelijking met waar staan we tegenover de WHO-richtlijnen.
1: Ja.
0: En de externe audits, dat is van Kiwa. Die controleert ook van, doen we wel wat we hebben gezegd.
1: Ja.
0: Dus dat wordt ook gecontroleerd. Dus dat is een heel traject hoe we dan de waterkwaliteit bewaken.
1: Wat kunnen de gevolgen zijn als derden ongebreideld bronnen boren in de waterhoudende lagen?
0: Dit is een ernstig risico voor, je kan zeggen, de nationale drinkwatervoorziening.
1: Mm-hmm.
0: Als we kijken naar gevolgen, overexploitatie, ik zei het al, de waterstanden gaan dalen. Je wilt dat niet hebben, want je wilt dan garantie voor, ik wil mijn mijn kleinkinderen, achterkleinkinderen nog garanderen van lekker schoon water van Suriname.
1: Ja, ja.
0: Dus dat vooral, verstilting heb ik ook al aangehaald, dat je dat gaat krijgen. En ook ja, andere vervuilingen. Wat ook belangrijk is, als we praten over vervuiling, slecht geboorde putten kunnen bacteriën of chemicaliën in de aquifer brengen, de lagen. En de SOM doet dat door inspecties. We zien trends en dan gaan we inspecteren. We hebben speciale camera's daarvoor. Dus ook recent via het IDB-project een nieuwe aangeschaft. En dan kan je kunnen zulke bronnen bijvoorbeeld een scheurtje hebben. En ja, dat kan al contaminatie zijn. En dat meten wij allemaal. Ja.
1: En de SOM heeft ook, zeg maar, als je kijkt naar die bronnen, we zien die hekjes en die blauwe dingen.
0: Ja, ja.
1: Dan zien we dat er ook een omstorting is. Dus er is beton gestort rondom, zeg maar, die buis die naar beneden gaat. En er is een hek omheen, soms helemaal een kooi omheen, zodat dus eigenlijk niemand erbij kan komen. Dus dat is ook belangrijk, dat men dan geen... We geven het trouwens ook vaker aan in ons programma, dat men geen troep in die buurt moet gaan gooien. Geen afval, geen fecaliën en dat soort zaken. Dus die controle is er ook vanwege de SOM zelf.
0: Ja, wij als lab eisen dat ook. Ja. Omdat het 2 keer per jaar doen we een bronneninspectie. En dan gaan we kijken van, voldoet een bron aan onze richtlijnen en wat u noemde.
1: Ja.
0: Dat zijn allemaal zaken die we eisen om te voorkomen, het is eigenlijk preventief, dat onze bronnen gecontamineerd raken.
1: Ja.
0: Die betonnen stort. En ook kijken van hoe hoog staat hij ten opzichte van maaiveld.
1: Ja.
0: Want als je bron in een soort van dal is, dan weet je dat water daar gaat zitten. En dat soort zaken willen we niet hebben.
1: Ja.
0: Dus dat wordt allemaal gecontroleerd.
1: Oké, tot besluit. Heeft u nog een advies voor de gemeenschap?
0: Ja, zeker. Als we praten over de drinkwaterbronnen.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, bescherm onze drinkwaterbronnen. CX vandaag, meld het. Het is heel belangrijk. En eigenlijk laat bronnen alleen...
1: Men kan dat gewoon bij de klantenservice melden.
0: Ja, kan gewoon naar de klantenservice. En laat boringen, alhoewel we niet echt hard hierover kunnen praten, maar laat boringen alleen uitvoeren door erkende bedrijven. Toch? Of hou ons op de hoogte. Laten we een samenwerking doen en kijken van in hoeverre dat mogelijk is. En, en welke laag. We willen gewoon weten in welke laag ga je.
1: Ja.
0: En welke diepte.
1: Ja.
0: En ja, eigenlijk voor de overheid meer en onze DNA-leden. Ondersteun de wetgeving.
1: Ja.
0: En om dit eigenlijk, hoe noem je het, goedgekeurd te krijgen. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, dus, want een sterke wetgeving die beschermt de gezondheid van ieder. En de aquifers zijn niet oneindig. Toch, ze moeten duurzaam worden beheerd.
1: Ja.
0: Dat willen we garanderen voor de komende generaties. En natuurlijk wil ik ook aangeven, vertrouw de SWM.
1: Ja.
0: Vertrouw de SWM voor drinkwater. We hebben expertise, we hebben een laboratorium en infrastructuur. Ik weet dat het niet altijd naar tevreden is. We weten dat er klachten zijn met betrekking tot lage drukken. Maar we komen langzaam wel daar. Dus vertrouw SWM. En wat ik ook als laatst wil meegeven. Zelfgeboorde putten zijn vaak onveilig, ongetest en onbeschermd. Dat wil ik wel zeker meegeven.
1: Geweldig, dank u wel.
0: Ja.
1: U heeft het gehoord, luisteraars. Meneer Gayadin heeft het allemaal heel goed uitgelegd. En we bedanken hem dus voor deze uitleg en voor zijn komst naar de studio. Tot slot even een herinnering voor de optie van schoonmaak Durotank. U kunt dus voor informatie hierover en voor klachten of storingen kunt u altijd bellen naar de klantenservice. Op de nummers 129-404-667 of 471414. Nogmaals de nummers 129, een verkort nummer, 404-667 of 471414. U kunt appen naar 889-3434 of mailen naar klantenservice@swm.sr of een bericht sturen naar de inbox van de Facebookpagina van het bedrijf. En wij zijn er weer met een nieuwe aflevering van SWM Info de volgende week omstreeks deze tijd. Goedendag.

0: Het WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
1: Op zoek naar een nieuwe of betrouwbare tweedehands auto? Profiteer nu van de aantrekkelijke autoactie van DSB. Financier jouw auto al vanaf slechts 7% rente in US dollar en 14% in SRD. Deze actie loopt tot en met 30 juni 2026. Ga snel naar dsb.sr en gebruik onze handige leningcalculator voor een snelle indicatie. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
0: Het WK 2026, de Pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de Pools.
1: Vandaag alles over Pool B. In groep B zitten Canada, Bosnië-Herzegovina, Qatar en Zwitserland. Canada is samen met Mexico en de Verenigde Staten gastland van het WK. Het is de tweede deelname op rij aan het eindtoernooi en de derde keer in totaal. Canada is ook in 1986 op het WK in Mexico actief. Le Rouge, of in het Engels de Reds, zoals het Canadese team ook wel wordt genoemd, is op het WK nog nooit verder gekomen dan de groepsfase. Sterker nog, Canada heeft tot nog toe alle wedstrijden op het WK verloren. Voor Bosnië en Herzegovina wordt het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten de tweede deelname aan het WK. Tot de jaren 90 is Bosnië en Herzegovina onderdeel van Joegoslavië, dat als beste prestatie twee keer vierde wordt. Op het eerste WK in 1930 en op het toernooi van 1962. Als onafhankelijk land debuteert Bosnië en Herzegovina in 2014 op het WK. De groepsfase is dan het eindstation. Voor Qatar is het de tweede keer op een WK, maar de eerste keer dat het land zich plaatst via de kwalificatie. In 2022, als Qatar debuteert op het WK, is het gastland. Dat gaat het elftal niet goed af. Qatar verliest alle drie de groepsduels. En tot slot Zwitserland. Zwitserland doet voor de zesde keer op rij en dertiende keer in totaal mee aan het WK. Het Zwitserse elftal debuteert op het WK van 1934. De beste prestatie levert Zwitserland af op de WK's van 1934, 38 en 1954 op het toernooi in eigen land als het de kwartfinale haalt. In 2022 in Qatar eindigt het WK voor Zwitserland in de achtste finale. In de volgende aflevering aandacht voor de landen in groep C.
2: Een zakenreis, familiebezoek of droomvakantie? Vraag jouw Self Reliance reisverzekering aan, zodat je zelfverzekerd kunt vertrekken. Bezoek www.self-reliance.sr voor meer informatie of een offerte. Veilig verzekerd bij Self Reliance. Veilig verzekerd.
0: Dit was het WK 2026, de Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
3: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
4: Geniet met Parbo. Vanaf nu, Parbo Grote Blik voor slechts 60 SRD bij geselecteerde winkels. Kijk uit naar de poster of bezoek de Parbo Bier website voor deelnemende outlets. De Parbo Deal geldt tot en met 8 mei 2026. Mis deze kans niet en pak je voordeel. Parbo Bieri, dat na Bieri. Let wel, 18+. Drink verantwoord.
3: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
5: Gepassioneerde mensen, slimme technologie, klantcontact dat meer is dan een gesprek. Bij Yours draait het om werk, maar zeker ook om persoonlijke ontwikkeling en kansen. De groei van onze members is onze trots. Ben jij klaar om met ons te groeien? Solliciteer dan direct via yours.sr of mail je cv naar recruitment@yours.cc. The source is truly yours.
0: Geen standaard ontbijt in bed, maar een luxe, compleet verzorgde middag in die venue. Dit wordt hem, het moederdaguitje van 2026. Moeders hoeven niets te doen. We zorgen voor een uitgebreid culinair brunchbuffet en met top entertainment in een unieke, chique setting. De middag wordt in goede banen geleid door Romano Whip. En het wordt een prachtige balans tussen muziek en emotie van Humphrey Colin, Naomi Zastra, Koloku en de grote verrassing uit NL. Maar dat is nog niet alles. Elke aanwezige moeder maakt kans op een gratis retourtje naar Brazilië met de complimenten van Universal Jet Services en Gol Airlines. Elke moeder in de zaal maakt evenveel kans. De D-Venue Mother Day's Brunch begint om 1 uur. De inloop is om 12 uur. Reserveer nu voor de exclusieve Mother's Day Brunch van D-Venue. Boekingen uitsluitend via 847-0059. Dit wordt unforgettable.

0: honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu.
2: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan kunt hangen. Spaar ze allemaal en beleef jouw eigen Mario avontuur. Haal het vanaf nu in jouw Happy Meal.
3: Voor het menu van X-Avenue, meer dan een restaurant, Ringweg Zuid 57, zondag 3 mei. Barbecue bout met aardappel en salade. Barbecue spare ribs met aardappel en salade. Pindasoep, mussels moxalesi, bruine bonen, kipfilet met mushroomsaus, curry dogs, macaroni met worstjes, rijstgestoofde kip en rijstvisfilet. De groenten, snijbonen, antroa en kousenband. Voor lekker eten moet je X-Avenue heten. Bezoek ons aan de Ringweg Zuid nummer 57 of bel of reserveer via 444-500 of 849-7671.
4: X-Avenue, meer dan een restaurant.

0: sin in 'n echte klassieker? Ryd nu langs McDonald's. Gevoer de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskim. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
2: Naskip. Naviu. United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgrip winkels.
3: Nee, dat gaan we regelen, man. Je weet dat, weet. Hé, hey, pak die, mijn belly zo. Pakka, je ligt.
4: Ja?
3: Maar hoe staat met het werk in klaar de staan, toch?
4: No spambas. Alles al gedaan. Met Polymax.
3: Zo snel. Die plint heb je al geleend.
4: Met Polymax.
3: Die legplank, hoe staat daarmee?
4: No spang. Polymax.
3: En hoe staat met die wasbak? Heb je het al afgekeerd?
4: Bas. No spang. Polymax.
3: Oh, oké. Wat heb ik wandering hier?
4: Bas, ook dat heb ik gedaan. Neem plaats. Neem maar slok. Hey. En nu mijn geld.
5: No spang. Alles gedaan met Bison Polymax.
2: United Cement. Strength of the future.

0: skip. Dat skip.
1: Honger voor twee? Of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou.

0: WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakker en Bank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
1: Vier Moederdag op een smaakvolle manier. Op zondag 10 mei bent u uitgenodigd voor onze Eco Torarica Mother's Day Lunch op het sfeervolle Bougainville Terras. Tussen 1:30 en 2:30 middags geniet u samen met mama van heerlijke, zorgvuldige, geselecteerde gerechten. Wilt u het volledig menu bekijken? Check dan onze socials. Alle moeders worden extra in de watten gelegd met een speciale koekoebox giveaway en een complimentary mimosa bij aankomst. U betaalt 1350 SAD per persoon, inclusief BTW en service charge. Reserveer vandaag nog via 471500, extensie 5371 en maak deze moederdag onvergetelijk. Eco Torarica, have a taste of nature.
0: Het WK 2026, de Pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de Pools.
2: In deze aflevering groep C, met daarin Brazilië, Marokko, Haiti en Schotland. Brazilië begint voor de 23e keer aan een wereldkampioenschap voetbal. Het enige land dat tot nu toe op elk WK actief is. De Goddelijke Canarie, zoals het team ook wordt genoemd, is vijfvoudig wereldkampioen. Op het toernooi 1958 in Zweden, 1962 in Chili, 1970 in Mexico, 1994 in de Verenigde Staten en de laatste keer in 2002 op het toernooi in Japan en Zuid-Korea. De vijf wereldkampioenschappen zijn een record. De Seleção eindigt bovendien twee keer als tweede op het WK van 1950 in eigen land en in 1998 in Frankrijk. Twee keer wordt Brazilië derde. In 1938 op het WK in Frankrijk en in 1978 op het WK in Argentinië. Ook eindigt Brazilië twee keer als vierde. In 1974 op het toernooi in West-Duitsland en in 2014 als het WK in eigen land wordt georganiseerd. Slechts drie keer op het eerste WK in 1930 in Uruguay. Vier jaar later in 1934 in Italië en op het toernooi van 1966 in Engeland komt Brazilië niet voorbij de groepsfase. Op het WK vier jaar geleden in Qatar ligt Brazilië na de kwartfinale die het na strafschoppenverlies van Kroatië uit het toernooi. Marokko staat voor de zevende keer op een WK. Bij het debuut in 1970 op het WK in Mexico moet het Marokkaans elftal na de groepsfase de koffers pakken. Bij de volgende deelname in 1986, wederom in Mexico, verlaten de Atlasleeuwen, zoals de bijnaam van het team luidt, na de achtste finale het WK. Op de drie volgende WK-eindronden waaraan Marokko meedoet, is uitschakeling na de groepsfase een feit. De beste prestatie tot nu toe is de vierde plek op het toernooi, vier jaar geleden in Qatar. Dan Haiti. Haiti staat voor de tweede deelname aan een WK-voetbal. Aan het debuut op het eindtoernooi van 1974 in het toenmalige West-Duitsland houdt het Haitiaanse elftal geen fijne herinneringen over. Het verliest alle drie groepsduels en eindigt het WK met een doelsaldo van -12. En dan tot slot Schotland. Dat doet voor de negende keer mee aan het WK. Het zou in principe de tiende deelname zijn, waren het niet dat Schotland zich terugtrekt voor het WK voetbal van 1950. In de kwalificatie zitten de Schotten in een groep met Engeland, Ierland en Wales. De nummers 1 en 2 mogen naar het WK. Maar George Graham van de Schotse Voetbalbond zegt dat het team alleen naar het WK gaat als het de pool wint. De Schotten eindigen als nummer 2, komen niet terug op hun woord en blijven thuis. Het komende WK is dus de negende deelname. Op de 8 WK's waarop Schotland tot nu toe actief is, komt het nooit verder dan de groepsfase. De laatste keer dat Schotland meedoet aan het WK is op het toernooi van 1998 in Frankrijk. In de volgende aflevering alles over groep D.
0: Bij Republic Bank maken we het openen van een rekening nog makkelijker. Open daarom vandaag nog je rekening online via Republic Onboard. Snel, veilig en gemakkelijk. Upload je documenten, vul je gegevens in en binnen korte tijd ben je klaar om te bankieren. Bezoek www.republicbanksr.com en start direct. Bankieren begint bij jou. Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self-Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors.

0: honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip.

0: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan kunt hangen. Spaar ze allemaal en beleef jouw eigen Mario avontuur. Haal het vanaf nu in jouw Happy Meal.
1: Elke woensdag mixt DJ Jerry J in Wambong en live op Radio 10 de 70s, the 80s en the 90s naadloos aan elkaar. It's throwback time. Jerry J is on rewind to blow your mind. Live in Wambong, live op 10. Elke woensdag vanaf 7 uur. Now, round.
2: Hey, dat gaan we regelen, man. Je weet dat, weet. Hey, pak je mijn belly zo. Paga, je ligt.
3: Ja?
2: Maar hoe staat het met het werk in Klaardesan toch?
3: Nog spambas. Alles al gedaan. Met Polymax.
2: Zo snel. Die plint heb je al gelijnd.
3: Met Polymax.
2: Die legplank, hoe staat daarmee?
3: Nog span. Polymax.
2: En hoe staat het met die wasbak? Heb je het al afgekeerd?
3: Bas, nog span. Polymax.
2: Oh, oké. Wat ik wat drink hier.
3: Bas, ook dat heb ik gedaan. Neem plaats. Neem maar slok. Hey. En nu mijn geld.
4: Naspang. Alles gedaan met Bison Polymax.
0: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
5: Het leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliance Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.
6: Maak een einde aan wazig zicht bij iCare Polykliniek. We hebben alles in huis voor een snelle cataractoperatie. Inloop mogelijk bij plek of maak afspraak via 42 45 45. WhatsAppen kan ook op 870 1682. iCare, gevestigd aan de Julianastraat 12A voor helder zicht zonder wachttijden.
7: I drive for the sound.
8: I drive for these nightlights.
9: I drive for turns like this.
10: I drive for the uphill battle.
11: We understand why you drive. That's why Shell Helix fully synthetic motor oils are made from natural gas, designed for ultimate engine performance. Drive on.

0: Van 1 tot en met 3 mei is het zover. De agrobeurs op het KKF-terrein. En dit wil je niet missen. Want de Melkcentrale Suriname is ook aanwezig met een stand. Kom langs, ontdek verse lokale melkproducten, nieuwe smaken en natuurlijk mag je proeven. Doe mee met onze live spin and win games. En koop tegen scherpe prijzen onze producten van de Melkcentrale Suriname. Volg ook de live flitsen vanuit onze social media page en op deze zender. De agrobeurs van 1 tot en met 3 mei van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Georganiseerd door het ministerie van LVV. Dus we zien je bij de stand van Melkcentrale op het KKF beursterrein.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
2: Naske, naar you.
3: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan

0: Het is inmiddels geworden 3:06. Ik ben nog steeds afgestemd op Radio 10 Magic FM. We zijn eruit vanuit Paramaribo op 88.1. En een keer op 88.7. En voor de mensen in Merwijn op 103.7 FM. Goedemiddag, Mike Lansom, dat is mijn naam. Ik ben er met u tot 6 uur op deze zondagmiddag. Het is vandaag zondag 3 mei 2026. En wat we zullen doen tussen nu en 6, ik kan u vertellen dat we om 4 uur het nieuws aan u zullen presenteren. En tussen 5 en 6 krijgt u live flitsen vanuit het beursterrein. Want de Agrarische Beurs 2026 is going on. En ik wil u uitnodigen, kom langs voor, voor de lekkerste producten. En noem maar op, ik ben er zelf geweest. Heel interessant. En wat we allemaal kunnen produceren, zelf als Surinamers. Dus is de moeite waard. We gaan het muziek hier openen en dat doen we uiteraard met een promosong.
1: Nieuwe songs.
2: Elke week.
1: Elke dag.
2: En elk uur.
1: Dit is een Radio 10 promo.

Ik kan u vertellen dat hij in 1990 een number one song heeft gescoord met de song Splinters samen met Jawelen Conchita Berggraaf. En hij is nu op de Magic FM Promolist met deze song. Sonte bracht ons naar 10 minuten over 3. Fijn dat u bent afgestemd op Magic FM. Bedoelde hits en classic on Sunday. Hoe voel je terug in de tijd? En dat doen we met de stem van Angela Beauville. Tonight I give in. Enjoy the magic.

Jy sit in 'n echte klassieker? Red nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100

0: Skip. Das Skip.
1: Vier moederdag, zoals het hoort, met een heerlijke Mother's Day Plated Brunch. Op zondag 10 mei bent u vanaf 12 uur tot 4 uur 's middags welkom op het terras van Tangelo voor een sfeervolle en smaakvolle middag. Laat je verwennen met een geweldig samengesteld brunchmenu, speciaal om alle moeders in het zonnetje te zetten. Bij aankomst wordt u ontvangen met een complimentary fresh smoothie, een perfecte start van een bijzondere dag. Gasten genieten van een zorgvuldig samengestelde plated ervaring, bestaande uit selected shared bites en een vers bereid hoofdgerecht naar keuze en een smaakvol dessert ter afsluiting. De prijs van deze complete beleving bedraagt slechts $40 per persoon, inclusief BTW en service charge. Voor informatie en reserveringen, bel op 471500, extensie 5371. Tradica, we share the best with you.
2: Magic FM number 1, powered by MoneyGram. Stuur binnen 10 minuten geld naar familie en vrienden in Suriname en het buitenland. MoneyGram, bringing you closer.
3: Nummer 1. Deze week.

0: Magic FM number 1. Powered by MoneyGram. Stuur binnen 10 minuten geld naar familie en vrienden in Suriname en het buitenland. MoneyGram, bringing you closer.
1: Nummer 1. Deze week.

0: WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakkerin Bank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
1: Al bijna een eeuw. De bank die staat voor samenwerking en sportiviteit. En de bank van innovatie.
2: Bank waar dromen kunnen winnen.
1: Empowering your world for over 90 years. Hakkerin Bank.
0: Het WK 2026, de Pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de Pools.
3: Vandaag groep D. In deze groep zitten de Verenigde Staten, Paraguay, Australië en Turkije. De Verenigde Staten doen voor de 12e keer mee aan het WK en is voor de 2e keer organiserend land. Zij het dit keer samen met Canada en Mexico. Amerika krijgt een uitnodiging voor de eerste editie van het WK voetbal in 1930 en levert op dat toernooi direct de beste prestatie. Het eindigt als derde. Na de kwalificatie voor het toernooi in 1934 en het WK van 1950 duurt het maar liefst 40 jaren, tot 1990, voordat Amerika weer door de kwalificatie komt. Na de derde plek op het WK van 1930 is een kwartfinale plaats op het toernooi in 2002 de beste prestatie. 4 jaar geleden in Qatar reiken de Stars and Stripes, zoals het team ook wel wordt genoemd, tot de 8e finale. Paraguay is voor de 9e keer actief op een WK. De eerste keer is in 1930 op het inaugurele WK, de laatste keer op het toernooi van 2010 in Zuid-Afrika. Daar wordt ook direct de beste prestatie bereikt met een plek in de kwartfinale. Dan Australië. Het Australisch voetbalelftal doet voor de 6e achtereenvolgende keer en de 7e keer in totaal mee aan het WK voetbal. De Socceroos, zoals de Australische voetballers ook worden genoemd, debuteren op het eindtoernooi van 1974 in het toenmalige West-Duitsland. Daarna duurt het tot het WK van 2006 dat Australië de kwalificatie weer met succes doorkomt. De beste prestatie tot nu toe is een plek in de 8e finale. Dat lukt 2 keer, op het toernooi van 2006 en op het WK 4 jaar geleden in Qatar. En dan tot slot van groep D, Turkije. Turkije doet pas voor de 3e keer mee aan een WK voetbal. Het moet eigenlijk de 4e deelname zijn, maar de Turken trekken zich terug voor het WK van 1950 vanwege de penibele financiële situatie. De kosten voor de reis naar Brazilië, dat het toernooi organiseert, zijn te hoog voor de Turken. In 1954 volgt dan eindelijk het debuut van Turkije op een WK-eindronde. Daarna lukt het Turkse elftal pas weer door de kwalificatie te komen voor het WK van 2002. Op het toernooi in Zuid-Korea en Japan leveren de Turken de beste prestatie tot nu toe met een 3e plek. In de volgende aflevering de landen in Pool E.
4: Honger voor 2 of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
0: Het WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakkerin Bank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
5: Ra, bless is running. Arti, this not can be on your number one station, Radio 10 Magic FM. Tang Arti.

Honger voor twee? Of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen.

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naf you.
2: Vier moederdag zoals het hoort met een heerlijke Mother's Day plated brunch. Op zondag 10 mei bent u vanaf 12 uur tot 4 uur 's middags welkom op het terras van Tangelo voor een sfeervolle en smaakvolle middag. Laat je verwennen met een geweldig samengesteld brunchmenu speciaal om alle moeders in het zonnetje te zetten. Bij aankomst wordt u ontvangen met een complimentary fresh smoothie, een perfecte start van een bijzondere dag. Gasten genieten van een zorgvuldig samengestelde plated ervaring bestaande uit selected shared bites en een vers bereid hoofdgerecht naar keuze en een smaakvol dessert ter afsluiting. De prijs van deze complete beleving bedraagt slechts $40 per persoon, inclusief BTW en service charge. Voor informatie en reserveringen, bel op 471500, extensie 5371. Trarica, we share the best with you.
3: 2, 3.

Nee, het is Radio 10 Magic FM. We doen de hits en classic on Sunday. Nogmaals, tussen 5 en 6 krijgen we live flitsen vanuit het beursterrein. Want de Agro Beurs 2026 is op dit moment in volle gang. Dus is de moeite waard om een bezoekje te brengen. We doen een classic uit de begin jaren 70. En dat doen we met de stem van Percy Sledge. Hij was een Amerikaanse soulzanger die toch wel ontzettend veel furore heeft gemaakt. Dit is True Love, Travel on Gravel Road. Enjoy this one.

0: nieuws krijgt u nog meer hits en classic right hier on Magic FM. Blijf luisteren.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
2: Naskip. Naf you.
3: Vier moederdag, zoals het hoort, met een heerlijke Mother's Day plated brunch. Op zondag 10 mei bent u vanaf 12 uur tot 4 uur 's middags welkom op het terras van Tangelo voor een sfeervolle en smaakvolle middag. Laat je verwennen met een geweldig samengesteld brunchmenu, speciaal om alle moeders in het zonnetje te zetten. Bij aankomst wordt u ontvangen met een complimentary fresh smoothie, een perfecte start van een bijzondere dag. Gasten genieten van een zorgvuldig samengestelde plated ervaring bestaande uit selected shared bites en een vers bereid hoofdgerecht naar keuze en een smaakvol dessert ter afsluiting. De prijs van deze complete beleving bedraagt slechts $40 per persoon, inclusief BTW en service charge. Voor informatie en reserveringen bel op 471500 extensie 5371. Tararica, we share the best with you.
4: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.

0: Het is 4 uur.
1: Pakketposten naar Nederland op de zondag? Dat kan bij Lapperkan. Tussen 9 en 2, Nieuwe Charlesburgweg 95.
2: Doden en zwaargewonden na ontploffing bij Royal Hill. 9 illegale mijnwerkers opgepakt. Eleni Pina Sanjuka Umang 2026. Indiase minister van Buitenlandse Zaken bezoekt Suriname ter versterking van bilaterale betrekkingen. En Franse brouwer moet stoppen met John Lemon bier na klacht van Yoko Ono. Goedemiddag, het is zondag 3 mei, Radio 10 met het nieuws. Na een ontploffing in het mijngebied Royal Hill heeft de taskforce bij het mijnbouwbedrijf Zijin vanmorgen 9 illegale goudzoekers, ook wel poknokkers genoemd, aangehouden. Zo meldt Star Nieuws. Een van de verdachten liep daarbij een ernstige gapende wond op en is met spoed overgebracht naar de medische post. Volgens de eerste informatie wordt nog gezocht naar een tiende verdachte. Deze persoon zou tijdens een vluchtpoging tussen de rotsen in de mijn zijn gevallen. Hulpdiensten zijn momenteel bezig met een reddingsactie om hem te lokaliseren en te bergen. In de nasleep van het incident is de situatie ter plaatse gespannen. Naar schatting hebben zich inmiddels circa 100 personen in het gebied verzameld. De politie is met 40 agenten aanwezig en krijgt ondersteuning van 4 militairen. Gespecialiseerde eenheden en een legereenheid zijn in het zuiden stand-by voor extra versterking en assistentie. Ook is aan het mijnbouwbedrijf Zijin gevraagd om zwaar materieel uit het gebied te verwijderen om de situatie beheersbaar te houden. Autoriteiten vrezen voor verdere escalatie en houden rekening met nieuwe ongeregeldheden. Daarom is dringend verzocht om extra manschappen ter plaatse. In een laatste update is bevestigd dat één persoon is overleden en een ander in kritieke toestand verkeert. Beiden zouden behoren tot de groep illegale mijnwerkers. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de taskforce een achtervolging heeft ingezet voorafgaand aan het incident. Het onderzoek naar de toedracht van de ontploffing en de exacte omstandigheden rond het dodelijke slachtoffer is in volle gang.
3: Nanomo,

0: Onder luid gejuich van het uitzinnige publiek in het Anthony Nesty Indoorstadion kreeg de 15-jarige geëmotioneerde Eleni Pina te horen dat zij de titel Sanju Kaumang 2026 zal dragen. Na de kennismaking Nongo, Kwe en Boskopu, vier inspirerende creatieve rondes vol culturele expressie, bleven vijf van de negen participanten over. Geen makkelijke taak gaf de jury toe, maar uiteindelijk kwamen zij eruit. Bij de vijfde en laatste ronde kregen de vijf finalisten elk een vraag te beantwoorden over een aspect van de Maroncultuur waarvan de score uiteindelijk het resultaat zou bepalen. Eleni Pina behaalde de hoogste. Deze tiener van Compagnie en Loka Loka van de Mololo zit op de Mulo Brokopondo en heeft de ambitie douaneambtenaar te worden. Ze kreeg niet alleen de kroon op het hoofd, maar tegelijkertijd de taak van cultuurambassadrice voor een jaar. Een niet te onderschatten taak, zegt voorzitter van het platform Ontwikkeling Binnenland, Winston Lamy.
1: Jimmy, en onze historisch moment waarvan voor die ICT en TD en die soei talent en die winnie waarvan. Maar Jimmy, en onze herinnering dat die inie waarvan we ook doen teken voor doen en boskonde die de netje soei dat die asagwan langa! Il est dit, on démontre eenheid, mais on démontre tout, ta qui a pas que c'est du wabi, ta qui ini wan fouwi, anato bi pefou sa laï komopo, anato bi sou tu kobi digi. Tide, leti wa démontre culture conservation wan, mais on démontre ou tout, ta qui anato bi pefou buskonde komopo pefou sa laï komopo. Maar zolang hij tekenen niet tekenen kia, wat wil je tegen jou? En dat is nou de voetbal president die zit in de mama.
0: De 17-jarige Chanel Fapinas behaalde plek nummer 2. De 17-jarige Angela Amoida nummer 3. De 25-jarige Safienza Senpai nummer 4. En de 16-jarige chauffeur Nijaweri nummer 5 binnen dit contest. Angela Amoida haalde ook de titel Salispeki binnen. Sayepi ging naar Stacy Abenta en de beloning voor de beste kwee ging naar Chevencheli Sanfisi. De stichting Sanjuka Uma Futama blikt terug op een geslaagde en energieke avond met een diversiteit aan creatieve cultuuruitingen zoals het publiek van haar gewend is. Op uitnodiging van minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, zal zijn Indiase ambtgenoot Subrahmanyam Jayesh Shankar ons land bezoeken van 5 tot 8 mei aanstaande. Dit ter versterking van de bilaterale betrekkingen en de herdenking van 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen beide republieken. Een bijzonder historisch moment noemt BIS dit eerste bezoek van een Indiase minister van Buitenlandse Zaken aan Suriname. Een belangrijk onderdeel van het programma is de 9e editie van de vergadering van de gemengde commissie tussen Suriname en India op 6 mei. Het forum vormt een belangrijk platform voor het verdiepen van de economische, wetenschappelijke, technische en culturele samenwerking tussen beide landen. De bestaande samenwerking zal worden geëvalueerd. Om die verder te verdiepen en te verbreden, variërend van handel, sociale en economische ondersteuning tot multilaterale vraagstukken, zullen afspraken worden gemaakt. Er zijn verder bilaterale ontmoetingen gepland met de president en de DNA-voorzitter. Er staat ook op de agenda een lezing gevolgd door een tentoonstelling in het kader van 50 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en India. Verder is de ceremoniële overdracht gepland van het Marcusa-verwerkingsproject, een fruitverwerkingsproductielijn om de waardecreatie binnen de agroverwerkingssector en kleine en middelgrote ondernemingen in ons land te ondersteunen. India geldt als een van de belangrijke strategische samenwerkingspartners van Suriname op diverse gebieden en binnen diverse multilaterale fora. De relatie tussen beide landen wordt verder gekenmerkt door diepgewortelde historische en culturele banden. Volgens minister Bouva zal dit bezoek een verdere impuls geven aan de bilaterale samenwerking en bijdragen aan duurzame ontwikkeling en wederzijds voordeel voor beide volkeren. De anticorruptiecommissie ACC roept publieke functionarissen op om haast te maken met hun indiening van de verklaring van inkomen en vermogen VIV. De deadline is nu 16 augustus. De oproep om alsnog aan deze wettelijke verplichting te voldoen is voornamelijk gericht aan de groep die zijn of haar VIV nog niet heeft ingediend. Volgens artikel 17 lid 1 van de anticorruptiewet is de consequentie een gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaar en een geldboete van de derde categorie. Er wordt benadrukt dat dit de betrokken functionaris ook een strafblad oplevert. Het hele proces van indiening neemt nog geen kwartier van uw tijd in beslag, aldus de commissie. Er staat ook begeleiding klaar, indien nodig. In het nieuws vandaag: Anticorruptiecommissie moedigt indiening VIV aan. Indiase minister Buitenlandse Zaken bezoekt Suriname ter versterking van bilaterale betrekkingen. Eleni Pina, Sanjuka Umang 2026. Doden en zwaargewonden na ontploffing bij Royal Hill, 9 illegale mijnwerkers opgepakt. Copacabana en Rio afgeladen voor gratis concert Shakira. En Franse brouwer moet stoppen met John Lemon bier na klacht van Yoko Ono. Een brouwer uit het Franse Bretagne moet stoppen met de verkoop van zijn populaire speciaal bier genaamd John Lemon. De weduwe van John Lennon, de Japans-Amerikaanse kunstenares Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte bezwaar. Aurélien Picard, de eigenaar van brouwerij L'Imprimerie in Banalek, vertelt aan The Guardian dat hij al 5 jaar flessen van het ambachtelijke bier met citroen- en gembersmaak verkoopt. De naam en het label, met een karikatuur van John Lennon die een bril van citroenschijfjes draagt, waren bedoeld als grap en eerbetoon aan de singer-songwriter. Onder de afbeelding staan de woorden Get Bock, een woordspeling op bokbier, en de Beatles hit Get Back uit 1969. De brouwer geeft zijn bieren vaker namen die naar bekende personen verwijzen. Picard kreeg een brief van de advocaten van Ono die beweerde dat de naam van het biertje een inbreuk is op het handelsmerk. Die had ze 10 jaar geleden geregistreerd om te voorkomen dat Lennon belachelijk werd gemaakt, zijn naam misbruikt en zijn reputatie bezoedeld. Als Picard niet direct zou stoppen met het gebruiken van de naam, stond in de brief, zou hij een boete krijgen. De eerste boete zou €100.000 bedragen en daarna €1.500 per dag dat het biertje nog werd verkocht. Dat was echt beangstigend, vertelt Picard. Ik heb gevraagd of ze me de tijd konden geven om de flessen die al van een etiket waren voorzien te verkopen. Uiteindelijk kreeg de brouwerij toestemming om de resterende voorraad van 5000 flessen John Lemon bier voor 1 juli te verkopen. De flessen vlogen vrij snel de winkel uit. Picard overweegt nu om het biertje de naam John Lemon, Frans voor gele citroen, te gaan noemen. Het is niet de eerste keer dat Ono bezwaar maakt tegen een woordspeling op de naam van haar man. In 2017 werd een Pools frisdrankmerk met de naam John Lemon ook gedwongen de naam aan te passen. Voor een afgeladen Copacabana in Rio de Janeiro, Brazilië, gaf de Colombiaanse superster Shakira de afgelopen nacht een gratis concert. Er waren zo'n 2 miljoen bezoekers afgekomen op het optreden op het strand in Brazilië. Voor Shakira is het het grootste concert uit haar carrière. Voor mij is het een droom. Ik heb er altijd van gedroomd om op dit strand op te treden. Ik vind het een magische plek, zei ze vooraf in een tv-interview voor de Braziliaanse zender TV Globo. Er zijn vaker dit soort gratis megaconcerten op het wereldberoemde strand. In 2024 was Madonna er te zien en vorig jaar Lady Gaga. Met dergelijke shows probeert het bestuur van Rio de Janeiro de stad een economische boost te geven naast het befaamde carnaval. Voor ons zijn deze grote feesten belangrijk. Ze zorgen voor banen, maar ook voor de ontwikkeling en identiteit van de stad. Zo sprak de burgemeester van Rio bij de presentatie van het plan rond het concert van Shakira. Onze investering in de show zal ons 40 keer zoveel opleveren. Shakira's optreden kan zo'n 777 miljoen reais, het equivalent van €132 miljoen ongeveer, opbrengen, berekende het stadsbestuur. Dat geld komt vooral van extra toeristen die geld uitgeven in restaurants, hotels en winkels. Zaterdagochtend waren fans al naar het strand gegaan om een goede plek te bemachtigen voor het concert. De show van Shakira is onderdeel van haar wereldwijde Las Mujeres Ya No Lloran, of Vrouwen Huilen Niet Meer, tour.
2: In de sport nationaal Suriname Major League voetbal die loopt ten einde en Brokkie die pakte gisteravond tegen Transvaal de laatste playoff plek in de Suriname Major League. Linger gaf Transvaal in de 30ste minuut de genadeklap, waardoor het verlies de playoffs dus misloopt en Brokkie dus wel naar de playoffs gaat. En dat had de coach beloofd en heeft het ook waargemaakt. En daarna boekte Robin Hoed een magere maar belangrijke 1-0 zege op Voorwaarts. Robin Hood heeft nog één wedstrijd tegen Leo Victor af te werken uit deze competitie en gaat sowieso als nummer 1 van de algemene ronde de play-offs in. Vanavond op schema om 17:30 Inter Mungotapu tegen Flora en om 8:00 daarna Leo Victor tegen Inter Wanica. Internationaal sportnieuws dan, Eredivisie voetbal. Ajax heeft gisteren op de valreep een punt gepakt in de Eredivisie topper tegen PSV. De Amsterdammers leken met 1-2 te gaan verliezen, maar Mika Gods schoot in de 3e minuut van de blessuretijd nog de gelijkmaker binnen. NAC Breda is dichter bij degradatie naar de Eerste Divisie gekomen. De Brabanders leden zaterdag een 2-0 nederlaag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Concurrent Excelsior deed later op de avond uitstekende zaken in de degradatiestrijd door bij FC Groningen te winnen met 2-3. SC Heerenveen heeft een ticket voor de play-offs om Europees voetbal veilig gesteld. De Friese boekte een 0-2 zege bij FC Volendam, dat met een nederlaag in eigen huis slechte zaken deed in de strijd tegen degradatie. Volendam staat nu 16e. NEC heeft hele dure punten verspeeld tegen Telstar. De Nijmegenaren kwamen ondanks een heel duidelijk overwicht niet verder dan 1-1. Waardoor Feyenoord vandaag een voorschot kan nemen op de tweede plaats en FC Twente de derde plek kan overnemen. Feyenoord die heeft tegen het einde van de wedstrijd een 2-1 en beslissende voorsprong genomen op Fortuna Sittard. En winnen dus 2-1. Premier League Engeland. Arsenal die heeft gisteren goede zaken gedaan in de strijd om de landstitel. De Gunners wonnen tussen de dubbele Champions League confrontatie met Atletico Madrid in met 3-0 van Fulham. La Liga, Spanje, Atletico Madrid, daarover gesproken, die slaagde erin om te winnen bij Valencia 0-2. NFC Barcelona die heeft gisteren een grote stap gezet naar de landstitel. De Catalanen wonnen met 1-2 bij Osasuna en kunnen vanavond al kampioen worden bij een misser van aartsrivaal Real Madrid tegen Espanyol, ook wel het kleine Barcelona genoemd. Barcelona kan de tweede titel op rij gaan pakken. Het wordt dan het 29ste kampioenschap in de clubhistorie. We gaan dan naar de Bundesliga in Duitsland, maar de Bundesliga 2, een niveautje lager dus. Schalke 04 is namelijk na 3 seizoenen terug in de Bundesliga. De Duitse club won zaterdag thuis met 1-0 van Fortuna Düsseldorf en is zeker van promotie naar het allerhoogste niveau, de Bundesliga. Portugal, Francesco Farioli die heeft gisteravond met FC Porto de Portugese landstitel veroverd. De Italiaanse trainer was vorig jaar met Ajax nog op weg naar het kampioenschap, maar in Amsterdam ging het in de laatste weken alsnog mis. Porto won op eigen veld met 1-0 van nummer 9 Alverca, dat vorig seizoen promoveerde naar het hoogste niveau van Portugal. Play-offs in de NBA. 1 partij gisteravond op schema. De Philadelphia 76ers die halen het huzarenstukje uit tegen de Boston Celtics in de Garden bij Boston nota bene. Ze winnen overtuigend met 109-100 en gaan dus door naar de volgende ronde. We winnen dus die series met 4-3. Vanavond op schema 2 partijen. De Orlando Magic neemt het in game 7 op tegen de Detroit Pistons en ook de allesbeslissende game 7 tussen de Toronto Raptors en de Cleveland Cavs. Dit was het Radio 10 Sport. Een fijne zondag.
0: Tot zover het nieuws. Goedemiddag.

0: Voetbal fans, beleef de Champions League bij de Tangelo Watch Parties op matchdays. Geniet van gratis entree, 10% local discount op food and drinks en speciale food deals vanaf 300 SRD. Score ook met de Heineken Bucket Deals. 5 biertjes voor 799 SRD en krijg er 2 gratis bij. Mis het niet en geldig tot en met 31 mei alleen bij Tangelo. Tradica, we share the best with you. Heineken.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
2: Naskip. Navio. Nexans is de naam van een Franse topkabelproducent, wereldspeler in de energietransitie. Nexans is wereldwijd leider in kabelproducten en oplossingen en gespecialiseerd in elektrische en datatransmissie voor onder meer de energiesector. Kies voor een hoogwaardig product dat voldoet aan de hoogste kwaliteits- en brandveiligheidseisen. Kies Nexans. Voor informatie, Schaike Licht en Techniek, Gongrijpstraat 211. Nexans. Electrify the future.
1: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
2: Naskip. Navio.
3: Nieuwe songs.
4: Elke week.
3: Elke dag.
4: En elk uur.
3: Dit is een Radio 10 promo.
5: Mitongo.

0: vertellen. Number one song gescoord. Samen met Weiland Conchita Berggraaf, de song Spinners. En hij is terug met deze song Sonte. U weet het, op het KKF-beursterrein. Daar is de agrarische beurs in volle gang. Reinel, ben je ready om de mensen te vertellen?
1: Ja,
0: je bent alleen.
1: Ja, Mike, een mooie promo. En ik begon eigenlijk al op social voor de mensen die ons horen. Goedemiddag, we zijn live vanuit KKF-terrein. En hier gaat de Agrobeurs 2026. En we zijn live op Radio 1088.1. En ook via de Facebookpagina van Melkcentrale. U kunt het ook via mij checken. En dat wordt natuurlijk gedaan door onze partners Ustream. En ik heb gemeend op de laatste dag van de Agrobeurs. We zoomen natuurlijk in bij Melkcentrale Suriname. Maar ik zie een van de mensen van die de communicatie heeft gedaan van de Agrobeurs 2026. Die onbekende, Quintus Ristiel, hoe gaat het?
2: Ja, best dankje. Ik heb heel weinig om te klagen.
1: Nou, mooi zo. Het is de laatste dag. We zitten tegen het einde aan te kijken van Agro 2026. Georganiseerd door het ministerie van LVV. Wat kunt u ronduit zeggen over de afgelopen dagen en tot op dit moment vandaag?
2: Nou, het is niet de laatste dag. Dit is het begin van een heel mooi proces voor Suriname als het gaat om de agrarische sector en de ontwikkeling. Ik zal niet zeggen dik tevreden, maar buiten onze verwachtingen.
1: Oké, de exhibitors die hebben mogen participeren, de bezoekers die zijn geweest. Het was allemaal gratis voor ze, dus ze mochten gratis participeren en de bezoekers ook gratis. Ik zie dit toch als een hele mooie stap richting faciliteren het optreden van het ministerie en daarmee ook gewoon de overheid.
2: Als je kijkt naar de nieuwe bestuurlijke vormen in de wereld, hoe je een land goed, good governance op een goede manier bestuurt, is er een bepaald beleid gekomen vanuit de president. Er moet ontwikkeling komen. De minister van LVV heeft dat aangegrepen. En is gaan onderzoeken van welke mogelijkheden zijn er om de mensen in deze sector zichtbaar te maken, te stimuleren en dat we meer gaan produceren. Vandaar dat deze beurs ook is ontstaan. En het doel is eigenlijk geweest om al de mensen die in deze sector bezig zijn, actief zijn, te stimuleren om te laten zien. Een mooi voorbeeld bijvoorbeeld, de toegang, deelname voor de standhouders is gratis. Sowieso. Want er zijn een heleboel kleine ondernemers die eigenlijk in een fase zijn dat je ze juist moet helpen. En als overheid moet je faciliteren. Je moet het mogelijk maken voor hun. Dus zij zijn hier gekomen om gratis deel te nemen. Ik heb met een aantal gesproken. We hebben een tussentijdse evaluatie gehad. En die hebben ook aangegeven, minister, ik liep met de minister net. En wat blij dat we dit mochten doen. We konden het niet betalen om naar een beurs te gaan. Maar ik heb nu zoveel kunnen doen. Ik ben gemotiveerd om verder te gaan. En ik zie perspectief in wat ik doe. En dat is eigenlijk wat er moet gebeuren en wat het ministerie beoogt met deze beurs. En het is volgens mij echt succesvol als ik naar de verschillende standhouders kijk. De mensen die vrolijk zijn. Ze hebben kunnen netwerken. Ze hebben internationale partners gezien. Maar ook mensen die voor het eerst van hun product hebben gehoord. Terwijl ze misschien al heel lang bezig zijn. Dus het doel van deze beurs is een podium creëren voor alle mensen die in deze sector zitten. Als het nou telen is, als het nou kweken is, vis, veeteelt, runderen, varkens of landbouw. Alle facetten hebben de kans gekregen om hier te laten zien wat ze doen. Maar ook de organisaties waar je naartoe kan gaan om gefinancierd te worden.
1: Ja, ik zag ook inderdaad bankinstellingen, ik zag ook NOB.
2: Ja, NOB, bankinstellingen. En deze mensen die begeleiden ook de mensen die zeggen van oké, je bent nu tot hier gekomen, tot een bepaalde stap. Hoe verder? Wat heb je nodig? Dus eigenlijk heeft het ministerie van LVV nu deze ondernemers de kans gegeven om geholpen te worden. Dus wij gaan helpen zodat jij geholpen kan worden. Maar jij moet mij ook helpen. Als ondernemer moet je wel serieus doorgaan. Je moet jezelf ontwikkelen. Daarom zijn er ook zoveel instituten hier, educatieve educatieinstituten zoals de scholen PTC, ja. Anton de Kom Universiteit. Nee. Hoe verder?
1: Zag ook het standaardenbureau en zelfs het ministerie.
2: Ja, sowieso. Want kijk, het ministerie moet zorgen voor wetten, beleid, mogelijkheden, wet en regelgeving. In controle. Dus waarvoor ben je terecht bij LVV? Die informatie geven we je ook. Hoe kunnen we je verder begeleiden in hetgeen dat je doet in de sector? Dus dat is een van de belangrijke punten. En je ziet dat mensen eigenlijk onbewust het ook ervaren en mee hebben gemaakt en voelen. Nu al, terwijl de beurs nog niet eens afgelopen is. En als ik met die bezoekers praat onderling, hoor je ze zeggen van Quintus, minister, hé. Hey, Ik heb nooit gehoord, of ik weet niet eens, dat er van Palulu leer gemaakt kan worden. Ja. Weet je, of hé, ik wist niet dat er bijvoorbeeld van Libakui ook wars gemaakt kan worden. Kijk bijvoorbeeld die Libakui. Dat zijn die vissen die in de verschillende goten en grachten leven. Ze boren bijna 5 meter onder onze wegen, waardoor je verzakkingen krijgt. Het is een kwaal, een plaag op dit moment. De minister van OWERO, die heeft bijvoorbeeld aangegeven van hey, ik krijg verzakkingen en dergelijke door eigenlijk deze plagen, dus we gaan ze bestrijden. De minister zegt van nee, we gaan niet bestrijden. We gaan de mensen bewust maken wat je kunt maken van deze vis. Dus ga massaal vangen en ga het klaarmaken. Weet je hoe lekker een libakui. Maar dus eigenlijk handvaten aanreiken voor oplossingen. Hoe het wel kan. Want we kunnen blijven zeggen van ja, maar ik kan dit niet doen. En ik wil het wel proberen, maar het gaat niet lukken omdat. Nee, ga ervan uit van waarom het wel kan lukken.
1: Nou, dat is heel mooi. Ik hoor alleen maar positieve dingen. Om toch een beetje voor de mensen, zeker de kijkers, ook een beetje diepte in beeld te brengen. Ik hoor zoveel positieve dingen vanuit het ministerie, vanuit de regering, wat de bezoekers vinden, wat de exhibitors vinden. Zijn er toch wat dingen die je hebt meegekregen waarvan je zoiets hebt van, het is niet vlekkeloos geweest, maar het zijn wel hele goede aandachtspunten om op te letten?
2: Gelukkig. En ik ben heel dankbaar daarvoor. Er zijn mensen naar ons gekomen die ons echt eerlijk hebben gezegd van hey, een goede beurs, gezellig, fantastisch. Maar de volgende keer kunnen jullie hierop letten. Kunnen jullie hier aan werken. Kunnen jullie extra stroompunten zetten bijvoorbeeld. Of kijk, je blijft proberen, je blijft oriënteren, je blijft kijken. Het is nieuw. Je moet je voorstellen, het team, dat de commissie die is ingesteld door het ministerie van LVV om deze beurs te organiseren, zijn mensen die eigenlijk ook bezig zijn een programma te maken. Kijk, je kan een project doen, dat heeft een begin en een einde. En een programma, dat is iets dat je start en gaandeweg gaat verbeteren. En het moment dat we de feedback krijgen van de standhouders van hey, ik stond eigenlijk binnen, maar ik moet buiten staan. Waarom heb je me binnen gezet? Zo heb je verbeterpunten, zodat we het volgende keer beter kunnen doen. Als je de eerste keer vlekkeloos hebt gedaan, dan heb je geen ruimte meer voor groei. Ja,
1: dan voelt het ook niet zo goed aan, hè? Want, nee, maar mooi gesprek. Goed ook om het te horen. U hebt samen met het team de communicatie gedaan. Ik heb u gespot. Al met al, toch een hele goede beurs. En 2027 mogen we uitkijken naar een betere versie van deze beurs.
2: Nou, ik moet alle stakeholders die hebben bijgedragen om deze afgelopen 3 dagen tot nu toe zo mooi en succesvol zijn verlopen te bedanken. Dit is een duidelijk voorbeeld van een public-private partnership. Weet je moet begrijpen, de overheid die gaat samenwerken met het bedrijfsleven, met organisaties, met stichtingen, zodat ze elkaar kunnen versterken om iets aan de burger te presenteren. Zodat de burger kan komen, genieten, inspiratie opdoen en verder gaan. En dat is het mooie. Dit is PPP. Zo moeten we dat gaan doen. De president heeft het ook gezegd in de speech. Ze heeft al de ministers opgeroepen. Er moet samengewerkt worden. En ik vind het zo mooi, ook alle lof en respect voor de ministers die in hun vrije tijd op hun slippers hier rondliepen. Ik kwam een minister tegen, ik zag geen namen noemen. Maar hij is heel lang niet aan dat minister. Ik ken een hele goede pedicure. Maar dat zei hij. Nee, geintje. Maar ook assembleeleden die ik heb gezien. Directieleden van het bedrijfsleven, uit het bedrijfsleven. Toppers die zijn gekomen, ook in hun vrije tijd. Want kijk, planten is niet alleen voor je eigen voedsel, maar het is ook een stukje ontspanning. Want het moment dat je een zaadje in de grond zet en je ziet het hele proces van groeien, kun je daar een metafoor uit halen dat jij ook ergens begint en dan moet je het onderhouden. Je moet het mes geven, je moet er liefde aan geven, je moet ermee praten, aandacht geven om te kijken hoe het groeit, zodat je het kan bijstellen, zodat we allemaal met z'n allen gezond, veilig en goed duurzaam voedsel in Suriname kunnen hebben.
1: Nou, geweldig, Quintus. Dankjewel. Ik zie dat u echt inderdaad bent van de afdeling communicatie. Maar zeker gewoon de hele ervaringen die u hebt meegenomen de afgelopen dagen, hebt u kunnen in een kleine breakdown kunnen doen in dit gesprek. En ik denk dat de mensen daarmee een goed beeld hebben van waarmee de regering, het ministerie en eigenlijk hoe succesvol dit project is geweest voor de allereerste keer. En 2027, zoals ze zeggen, het is niet de laatste dag. Het is de laatste dag van Agro 2026. Ja. Er komt nog meer.
2: Het is eigenlijk nu het nieuwe moment waarbij we Agro 27 gaan organiseren. En ik wil een hartelijk woord van dank uitbrengen ook naar de bezoekers. Want ook zij hebben last ondervonden, bijvoorbeeld als te weinig parkeerplek. Maar je moet je voorstellen, we hebben 200, meer dan 200 standhouders. We hebben nu op de helft van de laatste dag al meer dan 25.000 bezoekers gehad. Dus ik weet en ik begrijp dat parkeren een beetje moeilijk ging wat je hoorde. Maar dankjewel voor het begrip. Dankjewel dat u erover praat. Dankjewel dat jullie die feedback geven. Want dat is belangrijk. Want alleen als je me kan zeggen hoe ik het anders kan doen, gaan we het samen anders doen.
1: Thank you very much. Ik denk dat de mensen dat ook hebben gehoord via Radio 10 en ook in beeld hebben gezien. Quintus Grantangi en succes met de resterende uurtjes.
2: Radio 10 is beursradio, dat weet je toch?
1: Jawel, helemaal.
2: En ATV is beurs TV toch?
1: Ja, maar we kijken nu via Ustream.
2: Oh, okay. Ustream of Mistream?
1: Mina naar Ustream. Nou, Quintus, thank you very much.
2: Hey, alsjeblieft. Yes, succes alsjeblieft. En bedankt ook dat je er
1: bent. Jawel, zeer zeker. Nou, dat hebben we even moeten doen als begin van onze beursflitsen hier. Straks de volgende flits gaat dan helemaal verhuizen en gefocust zijn op de melkcentrale Suriname. Want daar gebeurt er een heleboel spannends. Er zijn mensen die binnenkomen en meedoen met de actie. Koop je producten ter waarde van 250 SRD. Dan mag je een balletje trappen. En if je nakt de dripion, eigenlijk moet je het zien als de pins raken. Maar dat zijn ze flessen, maar dan alleen met de bal. Dus eigenlijk voetbalingbal. We gaan het een naam geven. Mike, dankjewel. En u blijft kijken natuurlijk via Ustream. Want de indrukken die krijgt u natuurlijk gewoon nog live via de social. En straks ben ik weer live via 88.1. Tot zo.
3: Okido. Hi, this is Casey from Hot 93 in Trinidad. You're listening to Radio 10, 88.1 Magic. 88.1 Magic FM.

0: Het WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
1: SEMC Motors biedt u de perfecte gezinsauto. De 2025 Ford Territory biedt een ruime, comfortabele en stijlvolle rit voor elk avontuur. Met een uitstekende wegligging en een strak design voelt u zich overal thuis. Veiligheid staat voorop met maar liefst 6 airbags, zodat u en uw gezin beschermd zijn. Geniet van de moderne technologie met een 12.3-inch touchscreen, inclusief Apple CarPlay en Android Auto. En met wireless charging voor je mobiel ben je altijd connected. U krijgt bij SEMC Motors 5 jaar of 150.000 kilometer garantie en 8 gratis servicebeurten. Kom snel langs in onze showroom aan de Kernkampweg 32-34 voor een testrit in jouw nieuwe Ford Territory.

0: SMC Motors, uw officiële Ford dealer in Suriname.
1: Het WK 2026, de Pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de Pools. In deze aflevering Pool E, met Duitsland, Curaçao, Ivoorkust en Ecuador. Duitsland doet dit jaar alweer voor de 21ste keer mee aan het WK voetbal. Slechts twee keer ontbreekt het Duitse elftal op het inaugurele WK in 1930, waarvoor het land geen uitnodiging krijgt van de FIFA, en op het WK van 1950 in Brazilië, omdat het niet meedoet aan de kwalificatie in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Op het WK presteert Duitsland bijna altijd goed. Vier keer wint die Mannschaft, zoals het elftal ook wordt genoemd, de wereldtitel. De laatste keer in 2014 in Brazilië. De eerste overwinning was op het WK van 1954 in Zwitserland. Ook het toernooi in eigen land in 1974 en het WK van 1990 in Italië eindigt Duitsland als winnaar. Maar liefst vier keer moet het elftal genoegen nemen met de tweede plaats. In 1966 in Engeland, 1982 in Spanje, in 1986 in Mexico en in 2002 als het toernooi in Japan en Zuid-Korea wordt georganiseerd. Maar liefst vier keer moet het elftal genoegen nemen met de tweede plaats. In 1966 in Engeland, 1982 in Spanje, 1986 in Mexico en op het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea. Ook vier keer wint Duitsland het brons op het WK van 2006 in eigen land, in 2010 in Zuid-Afrika, op het WK van 1970 in Mexico en op het WK van 1934 in Italië. Drie keer ligt die Mannschaft er al na de groepsfase uit. Dat gebeurt op het WK van 1938 in Frankrijk, het toernooi van 2018 in Rusland en op het laatste WK vier jaar geleden in Qatar. Curaçao debuteert op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Nadat de kwalificatie 17 keer in mineur eindigt, lukt het de Blauwen, zoals de bijnaam van de ploeg luidt, onder leiding van de Nederlandse trainer Dick Advocaat in november 2025 eindelijk om zich te plaatsen voor het WK. Dan Ivoorkust. Ivoorkust doet voor de vierde keer mee aan het WK voetbal. De eerste keer dat de Olifanten, zoals het elftal ook wordt genoemd, op een WK speelt, is op het toernooi van 2006 in Duitsland. Ook op de twee edities daarna, in 2010 en 2014, is Ivoorkust present. Steeds moet de ploeg na de groepsfase de koffers pakken. En dan tot slot in groep E Ecuador. Ecuador doet voor de vijfde keer mee aan het WK. De allereerste keer dat La Tricolor op een WK speelt is op het toernooi van 2002 in Zuid-Korea en Japan. Het WK eindigt voor Ecuador na de groepsfase. Dat is ook het geval op de WK's van 2014 in Brazilië en vier jaar geleden in Qatar. De beste prestatie levert Ecuador in Duitsland op het WK van 2006 met een plek in de achtste finale. In de volgende aflevering Pool F.
2: Freshly made all day every day. Het geheim van onze smaak zit in een verse kip bereid met echte kerstse liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
1: Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SEMC Motors.
3: 2, 3.
4: Radio 10, Magic FM. Creatief, vernieuwend en dynamisch. Op naar 30 jaar Radio 10 in de maand december. We gaan richting, weer richting Reinel. Reinel, kom in. Ben je zover?
5: Yes, I am in. En we gaan nu echt inzoomen bij de stand van Melkcentrale Suriname. En ik ga praten met Femke. Maar in de tussentijd wil ik u gewoon laten weten wat de sfeer is hier in de stand. We hebben natuurlijk een hele grote backdrop met de verschillende zuivelproducten van Melkcentrale Suriname. En we hebben dan een corner waar er een tafeltje is en de kids kunnen dan kleuren. Maar u kunt ook kopen, ja. Alle producten zijn hier ter aanbieding. En dat tegen een hele scherpe prijs. En dan ga ik aan de kant waar de mensen eigenlijk de producten mogen proeven. Het zijn twee producten die ze mogen proeven, als ik me niet vergis.
3: Vandaag niet.
5: Wat hebben we vandaag voor de mensen?
3: Vandaag hebben we die tropical en
5: Die tropimel
3: en die dingen. Die chocomel light. Die hebben ze al uitverkocht.
5: De rest is al uitverkocht?
3: Ja.
5: Very geary.
3: Ja, man.
5: En hoe heb je het tot nu toe ervaren wanneer de mensen komen proeven? Wat vinden ze?
3: Nou, leuk. Dus mensen vinden het heerlijk. Ze gaan gelijk naar de kassa om een flesje te halen. En voor de rest is het proeven en dan komen ze de volgende keer. Ze vragen ook als het al in de winkel zijn. Maar we geven ze aan in die outlets van MCP zelf.
5: Nou, mooi. Mooi, dankjewel. Met u heb ik gesproken. Ja, maar je hebt al gezegd hoor, maar dat was de eerste dag.
3: Denzel,
5: ja. Ik wil de mensen uitnodigen, want na de laatste uurtjes voor de agrobeurs nodigen ze uit om nog te komen, want dat kan tot 10 uur vanavond, toch?
3: Klopt. Mensen aarzelen niet. We zijn er tot 10 uur. Komen jullie even snel langs. Hier hebben we ook de beursprijzen. Het is een kleine korting. Komen jullie allemaal en dan genieten van die producten van Melk Centrale.
5: Nou, dankjewel Denzel.
3: Yes.
5: Oké, en dat is het gedeelte waar de mensen kunnen proeven. En zoals je het hebt gehoord, het gaat super hard. Ik ben op zoek naar Femke. Femke, met haar wil ik een gesprek hebben. Om toch wel even te praten over de Melk Centrale. Ze zijn 65 jaar dit jaar. En aan op Cintori. Naar pensioen plus. Dus, maar dat is natuurlijk gewoon bedoeld om aan te geven hoeveel jaren ze bestaan. Maar het bedrijf laat zich natuurlijk elke keer weer kennen met mooie producten. Goedemiddag Femke, alles goed met je?
6: Zeker, het gaat goed, dankjewel.
5: Okay. De stand blijft spannend. Ik bedoel, mensen komen kopen, ze proeven, kids kunnen kleuren en ze kunnen natuurlijk een hele leuke game spelen. En mensen vinden het echt wel spannend om de leuke prijzen te winnen.
6: Absoluut. Vandaag is de laatste dag. We hebben de toename gezien, dag 1 en dag 2. Dus we dachten, nee, vandaag komen we er sterker onderuit.
5: Ik wil toch een paar vragen aan je stellen. En de Melk Centrale, ik zei het eigenlijk al. Ze bestaat 65 jaar, maar wat betekent dat voor Suriname?
6: Voor Suriname is dat natuurlijk een mijlpaal, want we kunnen zeggen dat de melkcentrale een toonaangevend bedrijf is. Wat wij namelijk doen, we kopen melk op bij de melkboeren. En van die rauwe melk maken we dus dan onze volle melk en halfvolle melk. En natuurlijk voegen we dat ook toe bij de verwerking van onze melkproducten.
5: Okay. Dus de melkcentrale die produceert zuivelproducten. Dus om specifiek aan te geven, wat doen jullie dan? Dat heb je eigenlijk gezegd, je koopt het op, je maakt halfvolle en alle andere producten. En daarmee zorgen jullie ervoor dat jullie bijdragen aan de gezondheid en voedselzekerheid van onze samenleving. Toch?
6: Absoluut. En dat maakt het ook een beetje anders vergeleken met de rest van de zuivelproducten op de markt. Het is dus zo dat we ook rauwe melk gebruiken. En dat is natuurlijk een hele boost voor de agrarische sector in Suriname. Dat maakt melkcentrale en een trots voor Suriname natuurlijk. Want we kopen rauwe melk bij de melkboeren. En dat is ook een stimulans voor de melkboeren om de agrarische sector in Suriname intact te houden. Dat betekent niet alleen een winsituatie voor de melkcentrale of voor de samenleving, maar dat betekent ook dat we minder grondstoffen gaan gebruiken uit het buitenland. Dus we geven veel minder uit wanneer we lokaal onze ruwe melk opkopen bij de melkboeren.
5: Nou, geweldig. Hoe ziet jullie assortiment eruit? Want ik zie die kas achter je. Akasispang. En ik mag zeggen, de afgelopen jaren zijn jullie flink bezig geweest met de extra items toevoegen in jullie assortiment. Hoe ziet het eruit?
6: We hebben 5 hoofdcategorieën, om het zo te zeggen. We hebben melk, we hebben de melkdranken, we hebben de papsoorten, de yoghurtsoorten en de flassoorten. En al deze 5 hoofdcategorieën hebben weer dan de bijproducten.
5: Oké, mooi. Jullie hebben deelgenomen aan de agrobeurs. We hebben nog de laatste uurtjes, maar nog steeds ruimte voor mensen om te komen bezoeken. Een zekere stand van Melk Centrale Suriname. Wat verwachten jullie aan jullie deelname met deze beurs?
6: Ja, dus we verwachten dat de deelnemers of zeg maar de bezoekers zoveel als mogelijk kennis maken met de melkcentrale. Of zeg maar opnieuw kennis maken met de melkcentrale. Voor zij die de melkcentrale nog niet kennen. Maar ook dat er een stukje bewustwording komt. Dat we bewuster gaan kiezen voor de producten van de melkcentrale. Omdat het ook een deel is van de Surinamese trots. Het is een deel van de agrarische sector. En daarmee behoeden we onze economie, maar ook de gezondheid.
5: We kunnen dus veel meer verwachten van de melkcentrale Suriname. Kun je wat specifieke dingen aangeven bijvoorbeeld?
6: Absoluut. We hebben gemerkt dat de nieuwe producten heel goed is aangeslagen. Is heel goed aangekomen bij de samenleving. Met name de Tropimel en de Sukamel Light. Ze focus is op de kinderen, omdat zij de toekomst zijn voor ons prachtig land. En de seniorenburgers die een goed fundament hebben gelegd. De Sukamel Light is heel goed aangekomen. Dus de vraag naar Light voor de andere producten is heel groot. Dus wat wij beloven, of zeg maar, we werken er naartoe dat we meerdere light producten op de markt willen brengen. Niet alleen maar lekker, maar zeker ook gezond.
5: Nou geweldig, dankjewel Femke voor dit moment. Nog een korte uitnodiging richting iedereen die ons nu hoort op Radio 10.
6: Jullie worden uitgenodigd naar het KKF-terrein, met name naar de stand van de melkcentrale. Vandaag is de laatste dag. We hebben te gekke acties. De prijzen hebben ook speciale beursprijzen. Dus blijf niet thuis. Kom massaal met de kinderen, oma, opa's, want voor iedereen hebben we wel wat.
5: Nou, thank you very much. Loud and clear. Mike, ik doe strakjes, als je me nog kort voor het vol uur in de gelegenheid stelt, nog eentje. Dan zijn we goed. En ik hoop dat Mike me heeft gehoord. Mike, je mag me blijven volgen hoor. I'm done hier. Maar voor de mensen die dit horen, Agrobeurs 2026 is gaande. En op dit moment hebben ze hele leuke spelletjes waar mensen kunnen participeren in de stand van Melkcentrale Suriname. Maar uiteraard wordt u ook nog in de gelegenheid gesteld hiermee, of met deze uitnodiging, om ook de andere exhibitors te zien, de andere deelnemers van Agrobeurs 2026.
7: Ik ben ready. Ik was aandachtig aan het luisteren, vooral wat betreft
5: ja, we zo aandachtig. Nou, goed zo.
7: Ja, de toegang is gratis, want een dame vroeg, het is gratis. Ja.
5: Klopt, de entry is gratis. Dus de mensen die dit zien en horen, mogen er naartoe komen. Kort voor de uur mag je me nog eentje geven, dan doe ik een wrap-up.
7: Okido.
8: Ja, dat was Reiner live vanuit het beursterrein, KK's beursterrein. De Agrobeurs 2026. Het is tijd voor de number one show, de number one song in de Magic 10.
9: Magic FM number 1, powered by MoneyGram. Stuur binnen 10 minuten geld naar familie en vrienden in Suriname en het buitenland. MoneyGram, bringing you closer.
10: Nummer 1. Deze week.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: Honger voor twee of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van vier knapperige en sappige stukken kip en twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook de

0: Skip. Das Skip.
1: Gepassioneerde mensen, slimme technologie, klantcontact, dat meer is dan een gesprek. Bij Yours draait het om werk, maar zeker ook om persoonlijke ontwikkeling en kansen. De groei van onze members is onze trots. Ben jij klaar om met ons te groeien? Solliciteer dan direct via yours.sr of mail je cv naar recruitment@yours.cc. The source is truly yours.

0: United Cement, the strength of the future.
1: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende

0: 10 Magic FM, 88.1 in Paramaribo, 88.7 in de Kerry, 103.7 FM. We gaan weer richting beursterrein.
1: Ja, dankjewel Mike. Voor de allerlaatste keer gaat u me horen, lieve mensen. Live vanuit het KKF beursterrein, want hier gaat de Agrobeurs 2026. Maar let op, het is de laatste dag. Dus daarmee ook de laatste uurtjes. De beurs die is er tot 10 uur vanavond, dus u hebt ruim 5 uurtjes om nog gewoon naar de beurs te komen. Er is voldoende tijd om dat allemaal mee te maken. Er zijn genoeg Surinaamse bedrijven die Surinaamse producten hebben, produceren. En de Melkcentrale Suriname is er één van. Hier bij de Melkcentrale Suriname is het natuurlijk spannend. Ik zie de mensen die zitten lekker. De andere mensen die kopen wat van de producten die ze hebben. Je hebt in de andere hoek waar de mensen proeven. Je hebt in een andere hoek weer mensen die bezig zijn. Of het promoteam is bezig met een leuke activation. Mensen mogen een balletje trappen. Er zijn twee jonge dames hier die de producten hebben gekocht. En ze gaan trappen in één keer alle drie flessen. En ze kregen ook nog een applausje daarvoor. Lieve dame, dat heb je goed gedaan. Lieve dame, dat heb je goed gedaan.
2: Dank u wel.
1: In één keer?
2: Ja.
1: Speel je vaker voetbal of is het een beetje geluk?
2: Nee, vader.
1: Nee, speel jij voetbal soms?
2: Nee, ik
1: speel... Dus je hebt een beetje geluk gehad?
2: Ja.
1: Nou, alle drie in één keer, hoe heet jij?
2: Lara.
1: Clara, gefeliciteerd.
2: Lara.
1: Oh, Lara, gefeliciteerd.
2: Dank u wel. Hoor.
1: En wie wil je groeten? Heb je misschien vriendjes, vriendinnetjes die je nog willen groeten? Want ze horen je allemaal op de radio op dit moment.
2: Ja, dankjewel hoor. Ja, dankjewel. Dag vriendinnetjes van school. Ja.
1: En hoe heet ze dan?
2: Een paar heten Jade en ja.
1: Oké, okay. Nou goed zo. Nou, dankjewel Lara en een fijne middag verder.
2: Dankjewel hoor.
1: Melk is goed voor?
2: Elk.
1: Geweldig, geweldig. Nou, dankjewel. En jij bent, want je sprak ook mee.
3: Anna Clara.
1: Oké, okay, nou. Lara en Anna Clara. Nou, geweldig. Dus de mensen, voor alle duidelijkheid, u mag nog komen naar de Agrobeurs 2026. Het is vandaag de laatste dag. Hoor je dit nu pas? U hebt voldoende ruimte, want tot en met 10 uur 's avonds is de Agrobeurs 2026 onder auspicie van het ministerie van LVV. Waar in de allereerste flits een van de mensen die de communicatie heeft gedaan voor deze beurs, dat is Quintus Risti. En daar hebben we echt wel gesproken over de bedoeling van de beurs, het faciliterende optreden van de regering en het ministerie om de mensen te ondersteunen. Ze mochten gratis komen. Voor de bezoekers is de beurs ook gratis, dus neem gewoon iedereen mee. En voor de rest wil ik zeggen, ik vond het weer leuk met Mike die me heeft mogen assisteren met deze live flitsen. Maar ook Ruben die de techniek deed. En via Ustream kan je voor enkele minuten nog wat leuke beeldindrukken zien. Ga naar de Facebookpagina van Melkcentrale Suriname en kan je daar de beelden zien. Voor de rest zeg ik Mike, thank you very much.
4: Graag gedaan.
1: En keep it magic.
4: Yes, het is 1 over 5.

0: Van 1 tot en met 3 mei is het zover. De agrobeurs op het KKF-terrein. En dit wil je niet missen. Want de Melkcentrale Suriname is ook aanwezig met een stand. Kom langs, ontdek verse lokale melkproducten, nieuwe smaken. En natuurlijk mag je proeven. Doe mee met onze live spin-and-win games. En koop tegen scherpe prijzen onze producten van de Melkcentrale Suriname. Volg ook de live flitsen vanuit onze social media page en op deze zender. De agrobeurs van 1 tot en met 3 mei, van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Georganiseerd door het ministerie van LVV. Dus we zien je bij de stand van Melkcentrale op het KKF-beursterrein.
1: Vier Moederdag, zoals het hoort, met een heerlijke Mother's Day plated brunch. Op zondag 10 mei bent u vanaf 12 uur tot 4 uur 's middags welkom op het terras van Tangelo voor een sfeervolle en smaakvolle middag. Laat je verwennen met een geweldig samengesteld brunchmenu, speciaal om alle moeders in het zonnetje te zetten. Bij aankomst word je ontvangen met een complimentary fresh smoothie, een perfecte start van een bijzondere dag. Gasten genieten van een zorgvuldig samengestelde plated ervaring, bestaande uit selected shared bites en een vers bereid hoofdgerecht naar keuze en een smaakvol dessert ter afsluiting. De prijs van deze complete beleving bedraagt slechts $40 per persoon, inclusief BTW en service charge. Voor informatie en reserveringen, bel op 471500, extensie 5371. Trarica, we share the best with you.
2: Jason in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100

0: honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naf you.
2: Nieuwe songs.
3: Elke week.
2: Elke dag.
3: En elk uur.
2: Dit is een Radio 10 promo.

0: song.
1: Nooit moeten het even natrekken van deze song. Was de afgelopen week al de promosong van Natuur. En deze week weer. Dus moet even natrekken. In ieder geval de uuropener hebben we gedaan met de promosong van Mike Posner. Hij is een Amerikaans zanger en songwriter. Een man die samen met Don Cannon en ook nog DJ Benji in maart 2009 zijn eerste mixtape produceerde, A Matter of Time. En hij is terug met deze fantastische song, I Went Back to Ibiza. Er is Magic FM, bedoelde hits en classic tot 6 uur.

0: Magic FM number 1, powered by MoneyGram. Stuur binnen 10 minuten geld naar familie en vrienden in Suriname en het buitenland. MoneyGram, bringing you closer.
1: Nummer 1. Deze week.

0: Magic FM number 1. Powered by MoneyGram. Stuur binnen 10 minuten geld naar familie en vrienden in Suriname en het buitenland. MoneyGram, bringing you closer.
1: Nummer 1. Deze week.
2: Hi, this is Casey from Hot 93 in Trinidad. You're listening to Radio 10, 88.1 Magic, 88.1 Magic FM.
3: FM.

0: Omoda en Jacko Veiligverkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
1: Rijd niet naast grote voertuigen bij kruispunten. Als je op een fiets, bromfiets of e-bike rijdt, ga bij een kruispunt dan niet naast grote voertuigen staan. Het kan dat u in de dode hoek van zo'n voertuig komt. En ze kunnen plots afslaan zonder jou te zien. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
0: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank.
2: Bij Republic Bank maken we het openen van een rekening nog makkelijker. Open daarom vandaag nog je rekening online via Republic Onboard. Snel, veilig en gemakkelijk. Upload je documenten, vul je gegevens in en binnen korte tijd ben je klaar om te bankieren. Bezoek www.republicbanksr.com en start direct. Bankieren begint bij jou.
0: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.

Het WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors.

Het WK 2026 de pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026 de pools. Vandaag de landen in groep F. Nederland, Japan, Zweden en Tunesië. Het Nederlands elftal...

0: plaat voor de 12e keer op een WK voetbal. Oranje, zoals de ploeg ook wordt genoemd, debuteert op het WK op het toernooi van 1934 in Italië, waarin de groepsfase het eindstation is. De beste prestatie levert Nederland op de WK's van 1974 in het toenmalige West-Duitsland, 1978 in Argentinië en in 2010 op het toernooi in Zuid-Afrika met een tweede plaats. In 1998 verlaat Oranje het WK in Frankrijk als nummer 4, terwijl het in 2014 Brazilië verlaat als nummer 3 en dus winnaar van het brons. Op het WK in Qatar 4 jaar geleden komt Nederland tot de kwartfinale. Daarin is Argentinië na het nemen van strafschoppen beter. Dan Japan. Japan doet in de Verenigde Staten, Canada en Mexico voor de 8e keer op rij mee aan het WK voetbal. Het is ook het totaal aantal keren dat het Japanse elftal het eindtoernooi haalt. Het debuut van Samurai Blue, zoals het team ook wordt genoemd, is op het WK van 1998 in Frankrijk. De beste prestatie van Japan is een plek in de 8e finale en dat lukt 4 keren. Op het toernooi in eigen land dus in 2002, in 2010 op het WK in Zuid-Afrika, in 2018 op het toernooi in Rusland en op het laatstgehouden WK in Qatar. Dan Zweden. Voor Zweden is het WK dit jaar de 13e deelname. Het debuut van het Zweedse elftal is op de 3e editie van het eindtoernooi in 1938 in Frankrijk met een kwartfinale plek als resultaat. De beste prestatie komt in 1958 op het WK in eigen land. Zweden bereikt dan de finale waarin het verliest van Brazilië. Blauw-geel, zoals de bijnaam van het elftal luidt, eindigt 2 keer als 3e op het WK in 1950 in Brazilië en op het WK in de Verenigde Staten in 1994. In 1938 op het WK in Frankrijk eindigt Zweden als 4e. Op het WK 4 jaar geleden in Qatar ontbreekt het Zweedse elftal. En dan tot slot Tunesië. Het Tunesisch voetbalelftal doet voor de 7e keer mee aan het WK voetbal. De eerste keer is in 1978 op het eindtoernooi in Argentinië, terwijl het in 2018 voor het laatst actief is op het WK. De 6 keren dat de Adelaars van Cartago, zoals het team ook wordt genoemd, op het WK speelt, komt het elftal niet verder dan de groepsfase. Dat was het voor groep F. Morgen alles over groep G.
1: Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors.

0: langer voor 2 of gewoon zin om te delen? Haal je Share Meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen via 1-997 of onze McDelivery apps.
1: Gepassioneerde mensen, slimme technologie, klantcontact dat meer is dan een gesprek. Bij Yours draait het om werk, maar zeker ook om persoonlijke ontwikkeling en kansen. De groei van onze members is onze trots. Ben jij klaar om met ons te groeien? Solliciteer dan direct via yours.sr of mail je cv naar recruitment@yours.cc. The source is truly yours.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

uitgehoester ben ik dinsdag weer op de radio met een presentatie van de 70s, 80s en de 90s. Ik ga eruit met deze song uit de Magic 10. Nou, nee, het is niet deze song. Het is de één voor de laatste song wat dit muziekuur betreft. En voor de zondagmiddag uitzending betreft hier on Magic. Nummer 2 in de Magic 10. Dit is Anita. Enjoy the Magic. Goedemiddag.

0: United Cement, the strength of the future.
1: Happy Yay Sin! In een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van

0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip.

0: live in Wambong, live op 10. Elke woensdag vanaf 7 uur. Nou, round.
1: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende karakters om te verzamelen. Elke toy komt met een sterclip, zodat je hem overal aan kunt hangen. Spaar ze allemaal en beleef jouw eigen Mario avontuur.

Muy buenas noches, todos los adoradores de la música latina. Sabor con calor con Gerda. Ik ben er tot 9 uur. En zoals u weet, primera parte van 6 tot 7. Segunda parte 7 tot 8. Y la tercera parte 8 tot 9. Ja. En ik heet jullie allemaal welkom. En dat jullie genoten hebben van de hele zondag. De hele zondag uitzending van Radio 10. Alle programma's. Het is ja, gewoon, wat kan je zeggen, het rustgevend de hele zondag. En nu is een volgende feature aan bod. Nu is een volgende feature aan set. En dat is nou Sabor con Calor. Het is zondag 3 mei. Ja, de eerste zondag van de vijfde maand 2016. En ja, wat doen we vandaag? Geen special feature. Het is een gewone dag. Ik doe de muziek. Ik zou zeggen altijd losse hand. De todo un poco. En dan gaan we daarvan genieten. En ik begin hiermee. Kennen we allemaal wel. Maar horen het niet van.

wat een pechvogel, die Tula. Ja. Tula was op de boemel gegaan. Doodmoe komt ze thuis. Ze valt direct in slaap. Ze steekt haar kaars aan en gaat liggen. En vergeet haar kaars uit te maken. En haar kaars... haar kaars... De vlammen springen uit haar kaars. En veroorzaken de brand. Er vertrek je. Het is natuurlijk een krotje. Er vertrek je. Vat vlam. En ja, zet de hele zaak daar in brand. En Tula slaapt door. Terwijl iedereen voor haar huis staat te schreeuwen. De brandweermannen die zijn er al en die toeteren. En maar niemand, Tula wordt niet wakker. En er wordt gegild en zo, Tula, fuego, fuego, fuego. En Tula slaapt door. Dus ja, ik denk dat de mensen het huisje moesten stuk slaan om Tula uit bed te halen. En natuurlijk te redden van de vlammen, uit de vlammen. Als voor zover die vlammen al dicht bij haar waren. En ja, een liedje van gemaakt. Dus soms moet je nagaan. Dit zijn verhalen, zijn meestal anekdotes. Want dit zijn volksliederen. En die volksliederen worden meestal gemaakt aan de hand van gebeurtenissen. Maar ja, er wordt altijd een beetje humor erbij gezet. En dat hoorde je nu ook. En iedereen die schreeuwde en alleen Tula hoorde het niet. Want ze sliep gewoon heel diep door. En dat was leuk. Mooi gebracht ook. Ik luister zo graag naar deze oude mannen. Een paar van ze zijn ons al voorgegaan. Want ze waren de 90 al gepasseerd. En, maar de muziek, je ziet het. De muziek is voor altijd. Para siempre. Ja, dit doe ik nu.

Eso, ja, la vida is un carnaval. Geloof je dat? Ik geloof het echt wel. Het is een carnaval. Het is nog erger. Es un lugar de locos. Ja, het is een gekkenhuis. Van alles gebeurt er. Wat had komen voorkomen, gebeurt. En nee, wat je moet doen, wat je moet laten, alles wordt door elkaar gehaald. La vida es un carnaval verdadero. Menéalo. Suavecito.

Francesca, je hoort hoe jeugdig haar stemmetje klonk. Ja, 1991. Francesca was amper 17. En wauw, ze was de sensatie van het jaar. En ja, je hoort het, hè? De muziek is... Je zou denken, ja, dit hebben ze gisteren opgenomen. Nee. Ja, het is al zo oud, hè? Sinds 1991, vorige eeuw. En dat is mooi. Goed, we blijven altijd praten over de tijden van vroeger. Maar de muziek is zodanig dat het lange tijd kan meegaan. Het is dus, de technici, de producers, die pakken de dingen anders aan. En ja, met een blik op de toekomst. Ja, en straks zeggen ze, straks hoef je alleen maar opdracht te geven aan je robotje, je Alexa of je Ruby of je, hoe heet ze ook alweer, je Daniela, je robotpop, huisbediende of personal bediende en alles wordt voor je gedaan. Je kan gewoon met je armen gekruist zitten en alles wordt voor je gedaan. Ja, zeg, het gaat niet lang meer duren. Nee, dat wordt lastig, want wat worden we, zoutzakken? Ja, ik weet het niet, maar ik hoop het niet hoor. Ik wil nog echt lang bezig zijn en de dingen zelf doen, zelf voelen. Wat ik aanraak moet ik goed voelen en ik moet kunnen denken wat ik ermee kan doen. Ja, maar met muziek en film en opnames is het een andere koek. Primera parte del sabor con calor. En doe ik dit una aventura. Aha.

classic van Grupo Nietzsche, jaren 90 en nog steeds zeer gewild. Primera parte del Sabor con Calor en laat me een station call doen, een station ID en een station call. Laat me even de station ID doen, de Heritage, ja. Yeah, hier is hij. Heritage, yeah, here, the station ID.

Bad Bunny featuring Rosalía. Ja, Rosalía zingt toch wel iets mooier dan Karol G. En we hebben er zo net gehoord met Bad Bunny. En nadie debe saber. Niemand hoeft te weten wat tussen ons gebeurd is vanavond. En dat is mooi, hè? Mooi gezongen. En het is Bad Bunny zingt nu meer dan dat hij zingend praat of pratend zingt of hoe je dat kan noemen. Maar hij heeft toch een goede zangstem, hoor. Mooi, mooie stem. En wat zou ik ook nog zeggen? Ja, Shakira heeft het gemaakt gisteren op de Copacabana Beach in Rio, Brazil. Meer dan 2 miljoen bezoekers konden het spektakel meemaken. En er is een soort strijd gaande. Een soort coole strijd gaande tussen de twee vriendinnen, Karol G en Shakira. Beide Colombianas. En Shakira heeft momenteel qua bezoekersaantal heeft ze Karol G overtroffen. En Karol G zal straks ook wat doen om te laten zien dat zij niet onderdoet voor Shakira. Trouwens, Shakira is ook al veel langer in het vak. En ik vind het ook, dat Shakira zich juist heeft opgetrokken aan de jongere generatie vocalistas. En ze maakt er wel iets moois van, geweldig. Primera parte del sabor con calor, en ik ga dit doen. Rica y Aprendita, laat ons gaan luisteren daarnaar.

Evert Andersen. Ja, dit kennen we, Rika en Predita uit de jaren 90. En nu heeft het zoveel franjes en belletjes en toetertjes erbij gekregen. Het is heel levendig. En Shakira, ik denk dat Shakira 3 dagen lang niet zal slapen. Niet van vermoeienis hoor, maar van blijdschap. Het was een gratis show. Gratis kon je gaan kijken naar de verrichting van Shakira gisteravond op Copacabana Beach. La Playa, La Playa, Brazilianen zeggen Praia, Praia Copacabana. En 2 miljoen bezoekers waren er om getuige te zijn van de verrichtingen van Shakira. Ja, klopt, ja. Dat is een vrouw. Het is een vrouw, ze geeft niet op. Nader het mislukte partnerschap met haar, tussen haar en Gerard Piqué. Heeft ze nooit in feite gedacht dat ze dit nog zou meemaken op zo'n grote schaal. Ze heeft wel altijd aangepakt, nooit stilgezeten. En ook haar kinderen, de zonen van haar, de 2 jongens van haar, ook flink gestimuleerd om iets te doen in de showbiz. Het zij piano. En in ieder geval, ze houdt zich ook met muziekdingen bezig. Maar Shakira zelf, wauw. Dit is een top. Maar ik heb geen fragmenten van de show van Shakira gisteren op La Copacabana. Maar ik heb wel een oude song. Een oude song uit 2006. Met Alejandro Sanz. Er is La Tortura, versión reggaeton.

Shakira y Alejandro Sanz. Y ahora tú has de frujo, de eerste, in de eerste 10 jaren van het nieuwe millennium. Het was 2005 of 2006. La Tortura. Er is ook een mooie cumbia-uitvoering daarvan. En het is, die uitvoering die komt niet zo meteen aan bod hoor. Maar het schoot me te binnen en daarom dat ik erover praat. Laten we dit doen. Dit. Mooi.

0: romantic style in the world.
1: Featuring Belinda en Flex, ken je hem nog? Ja, ja, hij is zo bekend niet hoor, hier in Suriname. Maar deze song van hem, echt wel, geïntroduceerd door Radio 10 en ook populair gemaakt. Op een gegeven moment hoor je schaalde Te Quiero uit alle radio's, autoradio's van ja, hippe kerels, vooral kerels, vooral jonge mannen. Die passeerden of die gewoon wandelden met de auto op straat en hoorde je het geschal, de baseline van Te Quiero, van Flex y Belinda. Primera parte del sabor con calor. Oh ja, laat me even zeggen. Flex is een Panamese DJ en zijn werkelijke naam is Felix Danilo Gomez. Felix Danilo Gomez. En Flex is kort van Felix natuurlijk. Flex. Mooi, hè? wat heb ik klaargezet? Vraag me niet wat ik heb klaargezet. Ik wilde één doen van Karol G. Laat eens even kijken, hoor. Wat ga ik zo doen? Hey. Het gaat snel, hè? Het gaat heel, heel snel. Laat me gewoon dit doen, voor de grap. Ja, we grappen hier niet hoor. Maar laat me dit doen om die paar minuten nog te benutten. Dat wordt van Julio Iglesias, Bamboleo.

7 uur. En dan ga ik overswitchen naar segunda parte del Sabor con Calor. En u moet wel opletten, want ik heb een sponsor erbij. Charlton Choice Pom. Voor segunda parte del Sabor con Calor.

0: Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en saltvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Robiemarkt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton, Centrale Markt.
1: Segunda parte del Sabor con Calor met de complimenten van Choice, Charlton Choice Pom Mix.
2: Sabor con Calor con Jarda en la emisora Radio 1088.1 Magic FM. Les habla Ronnie Baró, Baró Salsa, africando.
3: Maestro, cuando usted quiera, vamos para encima, con el favor de Dios.

0: Muchísimas gracias, mi gente. Un sonero que se
1: niet eenvoudig, hè? Niet eenvoudig, nee. Nee. Vamos a gozar. En we gaan verder met Africando. Is de shout-out van Africando?
2: Sabor con calor con Jarda en la emisora Radio 1088.1. Magic FM. Les habla Ronnie Baró, Baró Salsa. Africando.

Ronnie Barrow, wow. Africando ya con siempre el sonido familiar. Wow, weet je wat? Ik geef Africando una doble dosis, komt niet vaak voor. En als het voorkomt, dan is het toch wel heel erg dringend. Dringend nu. Onze muziekziel wil nog meer Africando sound. Laten we luisteren naar en gaan genieten naar Mandali. En met altijd de sound, de son, el son de Africando, Mandali, en sabor con calor.

Ja, dat is toch genieten van wauw, dit is geweldig. En ik had jou al verteld dat ik Segunda Parte een sponsor heeft. En ik hoop dat jullie het hebben onthouden. Dat gaat voor, ja, laten we zeggen, onbepaalde tijd nog door. Straks krijgen we weer het woord van de sponsor en dan gaan we verder met de muziek. Ik doe Conjunto Clásico met voorzang van Tito Nieves. En ik geef hun of hen una doble dosis. En ze beginnen met het mooie Solitaria. Ja, denk eraan, het is wel old school hoor.

0: een stukje old school en fantastisch. En dat zou je niet willen denken, hè? Dat zeg ik altijd. Ja, maar ja, ik moet jullie steeds eraan herinneren, hoor. Old school, je zou denken, het is misschien gisteren geproduceerd. Ja, waarschijnlijk. En dat is het wonder van een classic, hè? Dat is de essentie van een classic. Het sterft nooit, het wordt nooit oud, het veroudert nooit. En ja, je kan het misschien vergeten zijn, maar nee, verdwenen is het beslist niet. Ik heb nu het woord van de sponsor en dat is Charlton Choice Pom Mix.
1: Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en saltvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Kobbymarkt, Kombimarkt, Vincent supermarkt, Rubymarkt, B&B Trading, Cita supermarkt Nikeri en slagerij Charlton, centrale markt.
2: Hola Surinam, soy Miriam Cruz y las chicas. No olviden escuchar Sabor con Calor con Gerda los domingos desde las 18 horas hasta las 21 en Radio Ten 88.1 Magic FM.

Yeah, and that was a done, Brenda K-Star. I still believe that you and me could get together, yeah, and so forth. And yeah, ze heeft er ook een Spaans, laten we zeggen, een Anglo-Spaanse versie van gemaakt. En dat is niet pas hoor, dat is een tijd geleden. En nou, ik vind dat haar stem gewoon niet die stem is die we graag willen horen van Brenda K-Star. Ze zingt zo snerpend en zo nerveus, zo veel te snel, zo opgewonden. Ja, ze kan het veel rustiger gedaan hebben hoor. Ach ja, het is maar een plaat. Ja, dit is... Ja, ik heb toch ook wel, af en toe heb ik toch ook wel commentaar op bepaalde stemmen. Maar ja, ik ben een luisteraar. Ik mag commentaar hebben, ik mag mijn mening toch hebben. Maar de begeleiding is fantastisch goed. De begeleiding is heel goed. En het is een salsa, terwijl de originele een ballada is. En ze zingt het ook met Mariah Carey. En Mariah Carey heeft volgens mij zelf ook een versie van. En laat ons ook zeggen, Mariah Carey is peetmoeder van de oudste dochter van Brenda K-Star. Ja, de kleine wereld, hè. Segunda parte del Sabor con Calor. En nog een vrouw aan het, achter de microfoon. Niet alleen één vrouw, twee vrouwen. Jennifer Lopez, Cardi B. Me and Benjamin Franco stay at the Banco. Dinero. Checks like

Ja, al hoe rijk je ook bent, miljonair, multimiljonair. Ja, misschien wil je niet eens een penny zomaar uitgeven. En ja, dinero, dinero. Ja, ja, geld, hè. Geen geld, geen joy. En zegt geld is niets. Geld is alles. Geld is veel. Als je geen geld hebt, moet je, hoe ga je jezelf onderhouden? En met alles mee kunnen doen. En ja, je kunnen ontwikkelen. Ja, moeilijk hoor. Moeilijk antwoord op zo'n vraag. Maar ja, in jezelf, in je hart weet je wel, geld is altijd nodig. Moet je in feite altijd voorhanden hebben, hè? Binnen handbereik. Helaas is dat niet zo, maar laten we zeggen, de liedjes maken ons blij. En kunnen we gewoon lekker meezingen en huppen en ah, money, money, dinero. En allemaal die hier zijn gelist in de playlist zijn miljonairs. Deze ook, José Luis Rodríguez.

per conoscerlo fan segunda parte del sabor con calor. En we zijn niet alleen, wij hebben ook nog onze nieuwe partner. Onze nieuwe partner voor segunda parte, dat is Charlton Choice Pommix. En ja, zo zal het voortaan zijn.

son las 8, 8 uur. En vervolg ik met la tercera parte del sabor con calor in opdracht van Optique Ninon en in style het Optique Ninon tot 9.

Gefeliciteerd, Optic Ninon met 55 años de existencia. En ook namens de volgers van Sabor con Calor. En ja, ik neem aan, veel klanten van Optic Ninon en InStyle zijn ook liefhebbers van La Musica Latina en La Tercera Parte. Mooi, 55 jaar. Laat ons dit doen. En dit is lekker, laten we zeggen. Dit is echt, de titel is Il Differente. En je gaat en je zal het wel merken. Je zal het zelf bekennen. Il Differente. Che Differente.

en dat is geweldig. De muziek naar je hand zetten. Oh, oh, oh. Ja, fantastisch. En wat ik nu zal doen, weet je wat? We hebben Merengue gemist, hè, vandaag. En nou, gewoonlijk moet ik toegeven, hoor. Gewoonlijk is er niet veel Merengue voorhanden. Het is aanwezig, maar in feite komt het niet erg vaak, frequent uit de verf. En dat is jammer. Maar ja, het is er altijd, hoor. Laat ons nu gaan luisteren naar Un Clásico de Merengue. En het is een echte oruting de viejo tiempo. En het is door vele vocalisten en ook nog orkesten gecoverd. En de titel is...

Heeft Bad Bunny een dubbele dosis dit keer met Rosalía. En het woord nadie debe saber lo que pasé entre nosotros.

Ja, deze komt best in aanmerking voor een plaats in Dance Magic 10. Natuurlijk voorafgegaan door een promo. Maar het mag er best wel bij zijn. Ik vind het een geweldig goede hit. De partijen mooi, de muziek mooi. De lyrics, de lyrico's, die zijn goed, mooi. En als duet vind ik het fantastisch. Ay, nadie debe saber lo que pasó entre nos dos. Oh, mooi. Je weet wat het betekent, toch? Niemand hoeft te weten wat tussen ons is gebeurd. 3:00 a.m. Ja, a las tres de la madrugada. Sí. Nadie debe saber. Mooi hoor, mooi, mooi, mooi. Wat doe ik nu? Ik doe dit. Ja, ik doe Puerto Rico. En het heet La Lírica Borinqueña. Ja, ik heb zoveel keus bij mijn broeien.

Ja, en nu een beetje weird hoor, een beetje weird. Heel elektronisch en...

toch niet zo elektronisch als ik gedacht had. Ja, laten we nog één proberen. Want heb ik ingeluisterd. En ik vond het toch wel heel modern, maar niet storend. Maar laat ons luisteren naar een andere take uit het album. En dat is Por Ti Baby. Por Ti Baby.

whisky, pero en las rocas.

En dit is het voor deze zondag 3 mei. En hopelijk hebben jullie toch wel genoten. Ik kan bijna zeker zeggen, jullie hebben genoten. Maar ik ook hoor. Daar doen we het voor, toch? Niet waar? Daar doen we het voor. En ik wens jullie een prettige voortzetting van deze zondagavond. We zitten in de regentijd. En tij en ontij hebben we regen. En ja, deze paar weken gaan we dat meer zien, dat zon, denk ik. Maar ik hoop ook dat de weerschoten ons gunstig gezind zijn. En dat ze de rollen omkeren voor ons. Nou, ja, nee, ik zal ze niet tarten. Het is tijd om te groeten en ik doe het uit heel mijn hart. En muchas gracias por escucharme toda la noche. En para ustedes, hasta la próxima. Muy buena noche. Het is 9 uur. Tijd voor Jazz and More.

0: Pomona en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
1: Inhalen zonder goed overzicht. Als u gaat inhalen, zorg dan voor een goed overzicht. Haal alleen in als je de weg volledig kunt overzien. De verkeersbarometer staat vandaag op 31.
0: Pomona en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank.
2: Bij Republic Bank maken we het openen van een rekening nog makkelijker. Open daarom vandaag nog je rekening online via Republic Onboard. Snel, veilig en gemakkelijk. Upload je documenten, vul je gegevens in en binnen korte tijd ben je klaar om te bankieren. Bezoek www.republicbanksr.com en start direct. Bankieren begint bij jou.
0: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.